0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1982. Voetbalclub Ajax wordt voor de 20ste keer kampioen van Nederland. Juni. Bokser Rudy Koopmans verdedigt in Italië met succes zijn Europese titel in het halfzwaargewicht tegen zijn Italiaanse uitdager Cristiano Cavina. De invasie van Libanon begint als Israëlische troepen Libanon binnentrekken. Juli. Italië wint het WK voetbal door West-Duitsland in de finale met 3-1 te verslaan. En Benarinol wint voor de 4e keer de ronde van Frankrijk. September. Falangistische strijders trekken in West-Beirut de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatila binnen. Het Israëlische leger kijkt toe, terwijl in 36 uur 3000 Palestijnen worden afgeslacht. En op 19 september is de geboorte van de smiley een feit. Deze lachende sticker kwam je echt overal tegen. November. Ruud Lubbers wordt minister-president van Nederland. 1982 nog steeds, november. In het uitverkochte Sportpaleis Ahoy in Rotterdam verdedigt de bokser Rudy Koopmans met succes zijn Europese titel in het halfzwaargewicht tegen landgenoot Alex Blanchard. Die verliest op technisch knock-out. En Toos van der Valk, de echtgenote van Gerrit van der Valk, wordt ontvoerd door twee Italianen. Decembermoorden. 15 leden van de Surinaamse bevolking worden op bevel van Desi Boutersen doodgeschoten. 17 december. Na betaling van 13 miljoen gulden losgeld wordt Toos van der Valk in Eindhoven vrijgelaten. En hoe zat het met de muziek in 1982? De album top 3 zag er als volgt uit. Toto met 4 op 3. Gewoon André, André Hazes op 2. En Doris Day en de andere stukken van Doe Maar op 1. Bekende films uit 1982. Gandhi. 48 Hours. Blade Runner. E.T. Grease 2, Tootsie en Poltergeist.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws voor heel Landes tijdens een bezoek aan een crisiscentrum in het naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. Boeren overhandigde bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen en melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1995. Nog een paar korte nieuwsfeiten van het jaar. SBS6 begint met haar uitzending in 1995. De NATO-bombardementen tegen de Servische posities begint in Bosnië. Veronica verlaat het publieke bestel en begint aan haar commerciële avontuur. De Sony PlayStation wordt op de markt gebracht in Amerika. Oktober, O.J. Simpson wordt door de jury onschuldig bevonden aan dubbele moord. Door een modernisering van het telefoonnetwerk bestaan alle Nederlandse telefoonnummers vanaf deze datum uit 10 cijfers. November 1995. Premier Yitzhak Rabin wordt getroffen door een kogel van een extreemrechtse Israëli. Hij sterft later in het ziekenhuis op de operatietafel. December. Met de ondertekeningen van de akkoorden van Dayton in Parijs wordt de Bosnische oorlog beëindigd. Frankrijk wordt lamgelegd door een algemene staking van spoorwegpersoneel en andere ambtenaren tegen herziening van het pensioenstelsel en andere bezuinigingsmaatregelen. Het spoor, de metro van Parijs en de posterijen liggen plat tot het pensioenplan op 15 december wordt ingetrokken. Het Bosman-arrest van het Europese Hof van Justitie schept nieuwe verhoudingen in de voetbalwereld. Voetbalprofs mogen voortaan, na het verstrijken van hun contract, transfervrij vertrekken. Dit komt hun marktwaarde aanzienlijk ten goede. En er was ook muziek in 1995. The Color of My Love van Celine Dion op nummer 3. Oker van Clouseau op nummer 2. En Strauss & Co. van André Rieu op nummer 1 in de albumtop 3 van het jaar.

0: Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.
1: The greatest hits all day.
2: Music defining a generation. Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders, die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws voor heel Landes tijdens een bezoek aan een crisiscentrum in het naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. Boeren overhandigde bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen en melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1993. Januari. In Europa vallen de binnengrenzen weg en wordt de gemeenschappelijke markt een feit. Bill Clinton volgt George Bush op als president van de Verenigde Staten. En het World Trade Center in New York wordt getroffen door een bomaanslag. Een bomauto die geparkeerd stond onder de Noordelijke Toren gaat af en doodt 6 mensen. Meer dan 1000 anderen raken gewond. Maart. Intel brengt de eerste Pentium-chip uit. Door een fout in een computerprogramma wordt een artikel naar 200 nieuwsgroepen tegelijk gestuurd. Joel Furr bedenkt de uitdrukking spamming om het incident te beschrijven. Mei. De spoorlijn tussen Amsterdam Rai en Weesp wordt geopend. Deze wordt ook wel de Zuidtak genoemd. De Zuidtak is de laatste spoorlijn die nog volledig onder gezag van de Nederlandse Spoorwegen gebouwd is. De Zuidtak is onderdeel van het Schiphollijnproject dat liep van 1973 tot 1993. De opening werd verricht door koningin Beatrix. En hoe stond het met de muziek in 1993? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Bon Jovi met Keep the Faith op nummer 3. Unplugged van Eric Clapton op nummer 2. En The Bodyguard, de original soundtrack op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Bewoners van 9 evacueerde Spaanse dorpen mogen weer naar huis. De branden woedden vooral in de provincie Avila en de regio Madrid en troffen ook een deel van Toledo. In die provincie blijven nog 2 gemeenten ontruimd. Ook veel wegen werden maandagavond weer vrijgegeven. Het cruiseschip De Otella vertrok vanuit Nijmegen met 140 passagiers richting Straatsburg, maar haalt die bestemming door de lage waterstanden waarschijnlijk niet. Kapitein Seybrand zegt dag voor dag te bekijken hoe ver ze komen. Met de huidige diepgang redt het schip het net aan tot Koblenz. Ook op de Donau blijven waterstanden voor riviercruises een uitdaging. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarros in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws tijdens een bezoek aan het crisiscentrum in de naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. En de rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994, januari. BMW kondigt de overname van Rover aan. Maart. In Johannesburg, Zuid-Afrika, komen 18 mensen om het leven tijdens straatgevechten tussen Zulu's en ANC-aanhangers. April. Afrikaans nationaal congresleider en ex-bandeling Nelson Mandela wordt, na algemene verkiezingen, de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. De presidenten van Rwanda en Burundi komen om als een vliegtuig nabij Kigali in Rwanda wordt neergehaald met een raket. Die gebeurtenis wordt gezien als aanleiding voor de Rwandese genocide, die een dag later begint. 7 april, moord op 10 Belgische para's in Rwanda, met als aanleiding de aanslag de dag voordien. Kurt Cobain, zanger-gitarist van grungeband Nirvana, wordt dood aangetroffen in het tuinhuis bij zijn landhuis in Seattle. Hij had 3 dagen eerder zelfmoord gepleegd. In Zuid-Afrika worden de eerste volwaardige multiraciale verkiezingen gehouden. Het was een dramajaar voor de Formule 1. Formule 1-autocoureur Roland Ratzenberger verongelukt tijdens de kwalificatie van de Grand Prix in Imola. En Ayrton Senna komt om het leven door een crash tegen een muur tijdens de Grote Prijs van Imola. Mei. De Franse president François Mitterrand en de Britse koningin Elisabeth openen de kanaaltunnel waaraan 7 jaar werd gewerkt door 15.000 arbeiders. Een reis tussen de twee landen duurt nu 35 minuten. Juli. Brazilië wint in de Verenigde Staten de wereldtitel door Italië na strafschoppen te verslaan in de finale van het WK voetbal. En Miguel Indurain wint de 81ste editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 4e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner.

0: Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.
1: Timeless classics. Here on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Bewoners van 9 evacueerde Spaanse dorpen mogen weer naar huis. De branden woedden vooral in de provincie Avila en de regio Madrid en troffen ook een deel van Toledo. In die provincie blijven nog 2 gemeenten ontruimd. Ook veel wegen werden maandagavond weer vrijgegeven. Het cruiseschip De Otella vertrok vanuit Nijmegen met 140 passagiers richting Straatsburg, maar haalt die bestemming door de lage waterstanden waarschijnlijk niet. Kapitein Seybrand zegt dag voor dag te bekijken hoe ver ze komen. Met de huidige diepgang redt het schip het net aan tot Koblenz. Ook op de Donau blijven waterstanden voor riviercruises een uitdaging. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarros in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws tijdens een bezoek aan het crisiscentrum in de naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. En de rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maximaal rond de 25 graden of meer. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. We zitten in juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint voor de vijfde en laatste keer de Ronde van Frankrijk. Augustus. Een Boeing 747 van Japan Airlines verliest zijn staart en botst 30 minuten later tegen Mount Osutaka in Japan. 520 van de 524 passagiers komen om in de grootste single vliegtuigramp ooit. September. Joop Zoetemelk wordt in Italië wereldkampioen wielrennen. Op zijn 38ste. Mexico's stad wordt opgeschrikt door een zware aardbeving. 9000 mensen komen om, 30.000 mensen raken gewond en 95.000 mensen verliezen hun huis. Wat gebeurde er in oktober? Palestijnse terroristen kapen het passagiersschip Aquile Lauro. 15 oktober. Michail Gorbachev introduceert zijn politiek van perestroika, de herstructurering. Wubbe Ockels is de eerste Nederlander in de ruimte. November 1985. De Nederlandse regering besluit tot plaatsing van kruisvluchtwapens met atoomlading in Woensdrecht. En minister Smit Kroes van Verkeer verricht in een benzinestation bij Gelderop de eerste pinbetaling in Nederland. Bij een overval van de bende van Nijvel op een Delhaize filiaal in Aalst komen 8 mensen om het leven en raken er 7 gewond. Muziek in 1985. De album top 3 zag er als volgt uit. Like a Virgin van Madonna op 3, The Unforgettable Fire van U2 op 2 en Elf van Alice Moyet op 1.
2: Home of greatest legends, Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Frank van der Klucht. De aangehouden verdachte van de schietpartij zondag in Seattle is 15 jaar oud. Dat meldt de burgemeester Wilson vandaag. Na een tweede verdachte wordt nog gezocht. Een mogelijke derde schutter kwam om tijdens de schotenwisseling. Bij de schietpartij tijdens een culinair festival bij Space Needle vielen 3 doden en minstens 4 gewonden. De Duitse recherche klassificeert 410 mensen als islamitische terreurdreiging. Dat meldt mediagroep RND vandaag. Daarnaast gelden 65 personen als extreemrechtse en 17 als extreem linkse bedreiging. De cijfers volgen op een aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij de 21-jarige verdachte Abdul B. met een auto inreed op een menigte. 1 vrouw kwam om en tientallen raakten gewond. Bewoners van 9 geëvacueerde Spaanse dorpen mogen weer naar huis. De branden woedden vooral in de provincie Avila en de regio Madrid en troffen ook een deel van Toledo. In die provincie blijven nog 2 gemeenten ontruimd. Ook veel wegen werden maandagavond weer vrijgegeven. Het cruiseschip De Otella vertrok vanuit Nijmegen met 140 passagiers richting Straatsburg, maar haalt die bestemming door de lage waterstanden waarschijnlijk niet. Kapitein Seybrand zegt dag voor dag te bekijken hoe ver ze komen. Met de huidige diepgang redt het schip het net aan tot Koblenz. Ook op de Donau blijven waterstanden voor riviercruises een uitdaging. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1992. We zitten in mei 92. PSV wordt landskampioen voetbal in Nederland. En Ajax wint de UEFA Cup door over twee finale wedstrijden het Italiaanse Torino FC te verslaan. Juni. Rusland en de Verenigde Staten tekenen een akkoord over de vermindering van een aantal wapens, het zogenaamde START-2-verdrag. En het in allerijl opgetrommelde Denemarken, vervanger van het geboycotte Joegoslavië, wint in Stockholm het EK voetbal door Duitsland in de finale met 2-0 te verslaan. Juli. Václav Havel neemt ontslag als president van Tsjechoslowakije. De Olympische Zomerspelen 1992 openen in Barcelona. En Miguel Indurain wint de 79e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de tweede eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Oktober. Een vliegtuig van de Israëlische maatschappij El Al stort neer in de Amsterdamse wijk Bijlmermeer en boort zich in twee flats. De Bijlmerramp kost 43 mensen het leven. November. Bill Clinton verslaat George Bush in de presidentsverkiezingen in de VS. En een treinongeluk bij Hoofddorp kost 5 mensen het leven. 33 mensen raken gewond. December. De Griekse olietanker Aegean Sea loopt onderweg naar La Coruña in Spanje tijdens een storm aan de grond en verliest veel van de 80.000 ton olie aan boord. En op het vliegveld van Faro in Portugal stort een DC-10 van Martinair neer. 56 mensen komen om.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In Zandvoort werd gisteren een bezoeker van Pride on the Beach geslagen en uitgescholden. Dat meldt NH Nieuws. De politie noemt het aannemelijk dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Met camerabeelden werd de minderjarige verdachte herkend en aangehouden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit meldt dat de stoelen in 453 in de VS geregistreerde Boeing 737 MAX toestellen verkeerd zijn geïnstalleerd. Bij noodlanding zouden passagiers hierdoor gewond kunnen raken. Onduidelijk is of ook toestellen van buitenlandse maatschappijen hierbij horen. Een termijn voor herstel is nu niet gesteld. De aangehouden verdachte van de schietpartij zondag in Seattle is 15 jaar oud. Dat meldt de burgemeester Wilson vandaag. Na een tweede verdachte wordt nog gezocht. Een mogelijke derde schutter kwam om tijdens de schotenwisseling. Bij de schietpartij tijdens een culinair festival bij Space Needle vielen 3 doden en minstens 4 gewonden. De Duitse recherche klassificeert 410 mensen als islamitische terreurdreiging. Dat meldt mediagroep RND vandaag. Daarnaast gelden 65 personen als extreemrechtse en 17 als extreem linkse bedreiging. De cijfers volgen op een aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij de 21-jarige verdachte Abdul B. met een auto inreed op een menigte. 1 vrouw kwam om en tientallen raakten gewond. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat door een ongeluk 4 kilometer file tussen Knopend Kruisdonk en Elslo. De vertraging is een half uur. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Knopend Baterdorp en De Hocht 4 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel 7 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. N210 Schoonhoven richting Rotterdam is dicht bij de Alkraabrug. Er staat 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. We'll be right back.

0: spellen kunnen ze in ieder geval. Hè?
1: Ja, een hele goede morgen. LBS, dat was de start.
2: Elke zondagochtend van 8 tot 10, ook goeiemorgen.
3: Good morning to you too.
4: Buenos días, también.
3: Guten Morgen aan dich auch.
5: Bonjour à vous aussi.
6: Buongiorno.
2: Goedemorgen aan jou ook.
6: Zalshanghao, 你也是.
2: Bon dia, tu también. Zondag.

van een nieuwe zondag. De Magic Airways team is hier weer. De hele dag lang tot vanavond 8 uur. De mooie programma's zoals je dat van ons gewend bent. Heb jij er ook zin in? Ah, gelukkig. Ja. Anders zat ik hier voor niks achter de microfoon en dat is niet de bedoeling. Ik zeg maar, let's go. The best music all the time. Golden Oldies Radio.

0: De hele wereld in beweging, zeg ik dan maar, hè?
1: I couldn't believe.
0: Goedemorgen, Leo. Je bent er ook bij, zie ik. En nog een aantal andere vaste luisteraars. Heel fijn. Dan ben ik niet alleen.

0: goedemorgen, ja, komen uit het verleden van Radio Miami Go. En hebben uitsluitend een historische waarde.
1: Uitsluitend een historische waarde, ja. Betekent dat ze eigenlijk niks voorstellen. We hebben zelfs jingles, zal ik maar zeggen, in onze programma's. Over de hele dag zul je ze horen. Ja, niet zoveel natuurlijk, maar zo af en toe. Voor de sfeer van Miami Go.

0: Ze heeft het absoluut naar de zin. Ze vindt het leuk bij Golden Oldies Radio. Ja, jouw favoriete radiostation.
1: Timeless Classics, here on Golden Oldies Radio.

wat gebeurt er allemaal hier in de studio? Dit zijn onverwachte momentjes, ja. En dat heb je natuurlijk altijd als je een live programma presenteert. Dan maken de mensen dat ook van dichtbij mee. En dat gun ik jullie ook van harte. En je mag me dan ook uitlachen. Dat vind ik helemaal geen probleem. Ja, het is de zondagmorgen. De sukkel mag de dag openen. Hoe fijn is dat?

heerlijke muziek weer op deze zondagmorgen. En ik hoop dat je daar van harte van geniet. Er zijn van die mensen die s'avonds met disco hun bed instappen. En die 's morgens ook uit bed stappen met een goede been en er nog altijd voor die muziek gaan. Voor de disco. En voor hen draai ik speciaal deze. Lou Rawls gaat voor je zingen. Luister maar.

never find another love like mine. Met andere woorden, hij vindt zichzelf volgens mij nog wel fantastisch. Maar ze is toch bij hem weggegaan, dat was duidelijk.

Ja, dat was het geluid van Alba natuurlijk in de show. Zullen we het even wat rustiger aandoen? Is dat een goed idee? Wat dacht je dan van deze song? Wat was het populair? In 1975 klonk het over heel West-Europa. Natuurlijk, vanaf het zendschip Mi Amigo. Het prachtige Sailing.

De wind in de zeilen, hè? Daar weten ze in Friesland trouwens alles van. Scootjesielen, ja. Wat was het mooi weer gisteren. En daar hebben ze natuurlijk met emmers van genoten. Heerlijk. Rod Stewart met die heze stem. En hij zong het, hè? Die mooie song Sailing.

Even nog een blik terug in de tijd. Heel lang geleden was het een succes. Voor Brooke Benton en Dinah Washington. En baby, you got what it takes. Oh, wat zijn dat mooie plaatjes van toen. We mogen ze graag draaien hier in de show. Hè? En geniet.

0: is een station waarnaar je luistert.
1: Ja.
0: Je hebt het je favoriete radiostation gemaakt. En daar ben ik heel gelukkig mee. En op zondagmorgen tussen 8 en 10 zijn wij samen. Met de mooiste muziek. En vooral veel uit onze jeugd, hè. Nummers waarvan je denkt, oh ja. Deze bijvoorbeeld van Chess and Dave. Ain't No Pleasing You. Ain't No Pleasing You.

Met andere woorden, heeft het beste voor je. Ja, hij wil het naar je zin maken. Of heb ik dat verkeerd begrepen? Het is zondagmorgen. Neem mij vooral niet serieus.

0: ouderdom, hè? Op zondagmorgen. Jij en ik. Me and you. En mocht je er wat later bij zijn gekomen, leuk dat je erbij bent nu. En ik hoop dat je verder blijft hangen, want dat is belangrijk. The sound of me, amigo.
1: Every Sunday from 8 to 8. Golden Oldies
0: Radio. Als je naar TikTok gaat, hoor je de laatste tijd heel veel dit. Wat is dat populair? In Engeland staat het in de hitparade. Ja, bij ons nog niet, maar dat gaat gebeuren.

wat vind je ervan? Leuk, hè? Heeft een beetje het geluid van de zomer. De zomer van 2026. Danny Darko. En diggity, hey. Ja. Wat denk je? Gaat het een hit worden ook in Nederland in de hitparade? Ze verdienen het wel, hè? En dan denk ik dat dit ook echt een zomers geluid is. En ik heb het veel gedraaid. Ja. 1972 was dat een groot singlesucces.

0: zomer. Ik zei het al, wat lang geleden, 1972 als ik het me goed herinner. Maar ik kan ernaast zitten, dat is een leeftijdsdingetje, zal ik maar zeggen. Oh, ik kreeg ook een berichtje van een lieve dame die altijd luistert, Jolanda. Jolanda Eldenkamp. En ik heb in het begin van mijn programma gezegd, ik ben een sukkel. En ze zei, nou, een sukkel, nee hoor. En ik luister heel graag naar jou. Dankjewel, Jolanda. Dat houdt mij op de been, zal ik maar zeggen.
1: De plaat met gevoel. Op Golden Oldies Radio.
0: En ik koos voor deze. Ja, heel mooi. Vanessa Shakia. Zij gaat het voor je zingen. En wat zingt ze dan? I'm in love.

0: Wat is de liefde toch mooi, hè? Een boodschap vanuit een hart. I'm in love with you. Ik laat hem horen tot de laatste toon. Prachtig, toch? Maar nu gaan we weer normaal doen, hè?
1: Ja.
0: En ik neem je weer mee naar de jaren 60. Naar de succesvolle periode van Diana Ross en de Supremes. Deze.

Ja, die geweldige sound. En op een zeker moment ging Diana Ross solo. En daar hebben we natuurlijk ook aardig wat mooie hits aan te danken. Vrienden, ze zijn er weer allemaal vandaag. Van vanmorgen 8 uur tot vanavond 8 uur hoor je de mooiste programma's bij Golden Oldies Radio. En straks, tussen 12 en 2, hebben we ook een hele sympathieke man die voor jou de plaatjes draait. En dan heb ik het natuurlijk over Ad. En hij heeft een rubriek in zijn show. Echt waar. En dat is deze.

0: op de Facebookgroep.
1: Elke zondag van 12 tot 2. Art Vlaming vaart met je mee.
2: Absoluut.
3: Ook zijn programma heb je natuurlijk invloed, hè? Oh, invloed. Appenvloed. Het heeft een speciale Facebookpagina en daar kun je aangeven wat je wilde. En dan heb ik deze.

0: En dat ga ik in de tweede uur natuurlijk ook doen, hè. Ga zorgen dat je je thuis voelt. Wij ook goedemorgen bij Golden Oldies Radio. Afgelopen week heb je gestemd, weet je nog? En uiteraard gaan we straks de plaatsen draaien met de meeste stemmen aan het begin van de tweede uur. Zoals je dat van mij gewend bent. Hé jongens, hou nou toch eens op. Ja. We gaan eerst eventjes nog luisteren naar de fragmentjes van vorige week.
1: 1.

0: Het wordt in de tweede
1: uur. De cover van de week.
0: Nu even deze. In 1964 werd het door twee heren uitgebracht. En Elvis vond het ook prachtig en nam het op zijn rit.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In november verschijnt een 18-jarige jongen voor de rechter in België wegens plannen voor een terroristische aanslag tijdens de Pride in Leuven. Via Telegram zocht hij naar wapens en sprak hij met een undercover agent. Na maanden voor arrest is hij inmiddels vrij in afwachting van het proces in november. Bij de grote bosbranden vlakbij Bordeaux ontstond een fenomeen dat een Franse brandweerman een vuurstorm noemde en de gouverneur van Gironde ongelooflijk ongezien. Deze vuurwolk ontstaat door de extreme hitte en energie van krachtige branden en is in Europa nog vrij nieuw. Het fenomeen maakt bosbranden moeilijker te bestrijden. In Zandvoort werd gisteren een bezoeker van Pride on the Beach geslagen en uitgescholden. Dat meldt NH Nieuws. De politie noemt het aannemelijk dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Met camerabeelden werd de minderjarige verdachte herkend en aangehouden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit meldt dat de stoelen in 453 in de VS geregistreerde Boeing 737 MAX toestellen verkeerd zijn geïnstalleerd. Bij noodlanding zouden passagiers hierdoor gewond kunnen raken. Onduidelijk is of ook toestellen van buitenlandse maatschappijen hierbij horen. Een termijn voor herstel is nu niet gesteld. De aangehouden verdachte van de schietpartij zondag in Seattle is 15 jaar oud. Dat meldt de burgemeester Wilson vandaag. Na een tweede verdachte wordt nog gezocht. Een mogelijke derde schutter kwam om tijdens de schotenwisseling. Bij de schietpartij tijdens een culinair festival bij Space Needle vielen 3 doden en minstens 4 gewonden. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staan een file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij afrit Soest. 3 kilometer door bergingswerkzaamheden. 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. De A2 Belgische grens Eindhoven. File bij afrit Maastricht Airport. Door een ongeluk de weg is weer vrij. Een kapotte vrachtwagen op de A4 Rotterdam Den Haag. Bij Rijswijk Plasboerpolder. 10 minuten vertraging in 5 kilometer file. A22 Beverwijk richting Velsen. Door de werkzaamheden op de A9 bij knooppunt IJmuiden. Een kwartier vertraging. Op de A58 Eindhoven Tilburg staat een kwartier vertraging voor de file van 6 kilometer tussen Oorschot en Moergestel. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Nooit niks op zondag. Mis niks van de mooiste herinneringen en de bijna vergeten classics. Sfeervol gemengd in een nostalgische mix. Er is vast wel iets bij voor jou. Elke zondag van 8 tot 8, de sfeer van Miamigo.
3: En zo is het.
2: Golden Oldies Radio.
3: Ja, dat is het station waarnaar je luistert. Elke zondagmorgen weer. En dit is de plaat met de meeste stemmen. En dat was duidelijk. The Electric Light Orchestra. En hier is Mr. Blue Sky.

0: Ik hoor sommige luisteraars al zeggen, hij draait hem. The Electric Light Orchestra. En Mr. Blue Sky. Ja, ze kunnen nog wel een poosje doorgaan. Maar dat is de bedoeling niet.
1: Back in time for the best music. Golden Oldies Radio.
2: The best music. Golden Oldies Radio.
0: En zou die ook mijn favoriet draaien? Denken die anderen die ook meegestemd hebben? Ja, deze.

Er is wel af en toe iets mis in ook Goeiemorgen. Nou, niet alleen vandaag, maar ook op andere dagen. Ja. Deze, die kwam ook in de fragmentjes voor. En we gaan die ook draaien vandaag. Wat een verwennerij, hè?

0: zozeer, maar als je meedoet met het stemmen, dan komt jouw favoriete plaat voorbij. In ook goedemorgen bij Golden Oldies Radio. En natuurlijk gaan we deze week weer stemmen op fragmentjes voor je volgende week.
1: Nummer 1.

0: hitkans van Frans.
1: Oh, dat is een hele mooie. Ga er even rustig voor zitten. Het heeft een beetje de sfeer van country. Nou, dat kun je verwachten van Miranda Lambert.

lekker sfeertje. Till the going's gone. Miranda Lambert. Je kan haar volgende week weer verwachten. Maar dan het eerste uur van ook Goedemorgen natuurlijk. En ja, er was een tijd dat country het heel goed deed, hè, in onze hitparade.

0: denken we terug aan de jaren 70 aan zangeressen als Lynn Anderson en Tammy Wynette. Maar ook Nederlands talent, Somerset bijvoorbeeld en de Tumbleweeds.
1: Lois, Lois, Lois, for girls and boys.
2: Lois corduroy jackets, Lois corduroy broeken, Lois jeans jackets, Lois jeans broeken. L-O-I-S, Lois, zit als gegoten.
1: Lois, Lois, Lois, for girls and boys.
3: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben uitsluitend een historische waarde.
4: Golden Oldies Radio, Miami Go, music all the way.
0: En dit is zonder meer een van de favoriete platen van heel veel Miami Go luisteraars. In Ook Goedemorgen gaan we hem nog een keer draaien. Creedence Clearwater Revival en Hey Tonight.

0: Yes, yes, yes. Mijn favoriete plaat komt voorbij. Dat is een van de berichten die ik zojuist binnenkreeg. CCR, Creedence Clearwater Revival. Zoals wij destijds allemaal zeiden. Ja, en dat hoort natuurlijk ook bij dit.
1: The sound of me and Nico, just for you. Cold and on is radio.
0: Ja, mijn Belgische luistervrienden rekenen dan ook op dat ik dit een keer draai. Eddie Bally is hier en gaat voor jullie zingen. En wij luisteren gewoon gezellig in Nederland mee. My Melody d'Amour. Het gaat dus over de liefde, hè?

0: ja, wie is het dan, hè? Annie, I'm not your daddy. En daarmee doken we eventjes naar 1982. Dat is ook een mooie hitsingle succesjaar, zou ik kunnen zeggen. We kijken op de klok en ik zie dat de hoogste tijd is voor dit.
1: Wie, oh wie, wordt er vandaag door Frans geëerd?
0: En...
1: van harte gefeliciteerd.
0: Ja, er zijn weer wat Facebook-vrienden van mij jarig. En zoals je dat gewend bent in mijn tweede uur, feliciteer ik ze dan in de uitzending. Maar ja, zit jouw naam er dan ook bij? Zit je nu nog te luisteren? En straks krijg je visite en ga je aan de taart en de drank? En maak je er iets moois van? Misschien wel een tuinfeest, dat zou kunnen, want het weer zit nog mee. Ik mag noemen Martijn Sietsema. Hij is volgens mij de jongste in de lijst. Hij tikt 47 jaar aan. Remy Belaert, ook hij is jarig. Van harte. Luca Bromet. En last but not least, Beb Tuinenburg. Allen van harte gefeliciteerd en maak er een mooi feestje van. Oh, en voor hen ga ik natuurlijk een leuke feestplaat draaien. En daarvoor ga ik naar een nieuwe single. Ja, natuurlijk. Luister maar. Deze ken je misschien nog niet. Lusu van Marco Schuitmaker.

Als dat geen zomerhit wordt, dan weet ik het niet meer. We halen hem af en toe in het programma. Dat is een hele aardige gast. Ja, dat was zijn allernieuwste. Loesu, zo heette het. Vrienden, we hebben heel veel vandaag. Natuurlijk, tot vanavond 8 uur mooie programma's hier bij Golden Oldies Radio. En deze man, die komt ook voorbij.

0: Joe Wells.
1: En natuurlijk ook zijn rubriek komt voorbij.
2: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
3: Het origineel of de cover.
2: Bill Withers, Ain't No Sunshine.
4: Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day.
3: Het origineel of de cover.
2: Of Joe Cocker.

0: de cover.
1: Het origineel of de cover. Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
2: Ja, je verwacht het misschien niet, hè? Want als ik het voor het zeggen heb, dan kies ik dit keer voor Joe Cocker. Ja, niet alleen deze rubriek komt bij hem voorbij, maar hij krijgt vanmiddag ook visite. Ja, hij gaat iets drinken met een zekere dame. Je hebt hem misschien wel op Facebook gezien. Onze Cindy. Oh, dat is een stuk. En hij krijgt haar in de studio. Nou, je begrijpt het wel, hè? Ik ben jaloers. Ik ben benieuwd wat zij vandaag in zijn studio gaat doen eigenlijk. Als ze het samen maar netjes houden, hè? Dat zal toch wel. Hier is Cliff Richard. En hij zingt, natuurlijk, Dreamin'.

0: Ja, man die vele decennia grote single succes heeft gescoord. En hij heeft zelfs een eigen radiostation en daar klinken dit soort melodietjes nog steeds. Of ik wat wil drinken, ja, dat is goed. Mag het dit zijn?
1: Roodmerk koffie van Douwe Egberts. Douwe Egberts koffie, lekkere koffie.

de komende dagen wordt het weer heel heet. Vandaag valt het allemaal nog wel mee, als ik het goed heb begrepen. Vrienden, ik heb even gekeken bij het stemgebeuren. En jullie vinden nummer 3 eigenlijk een favoriet. Gladys Knight en de Pips. Gaat dat dan volgende week de eerste plaat worden in de tweede uur van Ook Goedemorgen? Enfin, luister volgende week, dan ga je het meebeleven. Nu gaan we luisteren naar Paul Simon.

Mother and Child Reunion. Dat geeft een warm gevoel van binnen, toch? Ja, onze Paul. Zo mogen we hem toch wel noemen. Ik had het net even over het stemmen. Ja, iedereen gaat voor nummer 3. Met één uitzondering, Silvio. Die denkt eigenlijk, doe mij maar nummer 2.

krijgt op zijn donder zo te horen. Ja, de dames hadden het over opzouten of zo, dacht ik. En voor de liefhebbers, vooruit dan maar weer. Nog een stukje disco en ook goedemorgen bij Golden Oldies Radio. En dan komen we bij deze zangeres terecht. Die hoort er ook helemaal in thuis eigenlijk. Viola Mills en Gonna Get Along Without You Now.

0: anders op zondag. In de sfeer van Mi Amigo, van 's morgens zacht tot 's avonds zacht. En ja, we sluiten dan af met een hekkensluiter, zoals dat wordt genoemd.
1: De mooiste afsluiter van je muzikale weekend. Van 6 tot 8, iedere zondagavond.

Een lekkere gauw van Fats Domino. En ook goeiemorgen, die hoort er ook in thuis, toch? Eens kijken, even op de klok. Oh, ik zie dat ik bijna aan het afscheid toe ben. Hij loopt zich al warm. Ik heb het over Ton natuurlijk. Ton heb je misschien op Facebook al gezien. Hij was eventjes bij de tour van Frans. Maar hij zit straks gewoon weer achter de microfoon.

0: En dan moet ik afscheid gaan nemen, hè. Dit was die weer. Oh, goeiemorgen.
1: Classic hits that never fade away on Golden Oldies Radio.
0: En volgende week ben ik er weer, hè. Dat weet je.
2: The best oldie station. Golden Oldies Radio.
0: En ik weet niet wat je vandaag gaat doen. Maar ik zou tegen je willen zeggen, blijf lachen. Want een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Fitnessketen Basic Fit groeit hard en telt inmiddels 6,1 miljoen leden door onder meer uitbreiding van het aantal vestigingen. Het bedrijf presteert sterk en ziet het gemiddelde aantal lidmaatschappen per club stijgen tot zo'n 3000. Dit komt vermoedelijk door ruimere openingstijden waarbij sommige vestigingen dag en nacht open zijn. Na jaren onderzoek zijn de identiteiten bekend van de twee mannen van wie in 2023 lichaamsdelen op Texel aanspoelden. Het gaat om Afghanen van 20 en 27 jaar. Een strandjutter deed destijds de lugubere fonds. De politie vermoedde al snel dat het ging om verdronken bootvluchtelingen uit Frankrijk. In november verschijnt een 18-jarige jongen voor de rechter in België wegens plannen voor een terroristische aanslag tijdens de Pride in Leuven. Via Telegram zocht hij naar wapens en sprak hij met een undercover agent. Na maanden voor arrest is hij inmiddels vrij in afwachting van het proces in november. Bij de grote bosbranden vlakbij Bordeaux ontstond een fenomeen dat een Franse brandweerman een vuurstorm noemde en de gouverneur van Gironde ongelooflijk ongezien. Deze vuurwolk ontstaat door de extreme hitte en energie van krachtige branden en is in Europa nog vrij nieuw. Het fenomeen maakt bosbranden moeilijker te bestrijden. In Zandvoort werd gisteren een bezoeker van Pride on the Beach geslagen en uitgescholden, dat meldt NH Nieuws. De politie noemt het aannemelijk dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Met camerabeelden werd de minderjarige verdachte herkend en aangehouden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Uw grenscontrole viel op de A12 vanuit Arnhem. 2 kilometer file bij knooppunt Oud-Dijk, een kwartier vertraging. De Velsertunnel in de A22 Velsen-Beverwijk in beide richtingen dicht door een te hoge vrachtwagen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Replay Tuesday op Golden Oldies Radio. En bovendien ook los te downloaden als podcast wanneer jij maar wil.

0: Ik heb dit liedje voor de eerste keer gehoord toen ik een jaar of 9 was, denk ik. Ik mocht toen met mijn oom mee naar de bowling in Kortrijk, waar ik woonde. En daar draaiden ze dit soort muziek. Fats Domino, When I'm Walking, Let Me Walk. En nu eerst iemand in een bloemetje zetten. Je hoort het Frans, ik heb het hele feestcomité bij elkaar geroepen om een liedje voor je te zingen.
1: Het was

0: meer dan een half jaar voor alleen het weer carnaval is. Maar we zijn al voorbereid.
1: Jan Schippers.
0: Hiervoor zijn we ook al voorbereid. Tijd voor onze wekelijkse
1: keukenpret.
0: Het is over de laatste zondag van juli. Wat gaat de tijd toch snel? Vandaag wordt trouwens ook de slotrit gereden van de Tour de France, de Ronde van Frankrijk, op de Champs-Élysées in Parijs. Benieuwd wie er daar gaat winnen. Trouwens, mijn vakantie zit erop. De vorige programma's waren vooraf opgenomen. Maar er bleef uiteraard wel contact met de luisteraars die mij berichtjes stuurden. Zoals Niels de Kruijf, die schreef me: "Hoi Ton, ik was destijds een fervent luisteraar. Draai nog eens even M.

0: Een Vlaamse zangeres die het in 1978 ook in Nederland goed deed. Emily Starr, No Sheriff.
1: De commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.
2: Juwelier in Zwitserland aan de Molenstraat 3 te Aalst heeft een nieuwe collectie binnen. De nieuwe modellen dameshorloges in 18 karaat wit goud, afgezet met een kroon van zuivere briljanten, zijn echte juweeltjes. Ook zijn er dames- en herenringen in goud gemonteerd met echte briljanten en smaragden. Juwelier Zwitserland heeft de grootste sortering verlovings- en trouwringen met een keuze uit duizenden modellen met daarbij een leuk herinneringsgeschenk. Verder natuurlijk ook armbanden in 18 karaat goud, colliers, kettingen, oorringen en hangers met gouden munten. Bij Juwelier Zwitserland koopt u vertrouwd en altijd tegen groothandelsprijzen. Juwelier Zwitserland vindt u in de Molenstraat 3 te Aalst langs de autostrade Brussel-Gent.
3: Every Sunday morning from 10 to 12, Keukenpret.
4: The sound of me, amigo, golden oldies radio.
0: Het was gisteren weer een mooie zomerse dag. Of het vandaag ook zo zal zijn, dat betwijfel ik. De weerberichten die voorzien in ieder geval iets minder goed. Vooral veel regen. Maar de zon blijft schijnen in je radio.

Neil Sedaka, Hey Little Devil. En bij de Rode Duivels, daar vieren ze feest deze week. Ze hebben sinds eergisteren een nieuwe bondscoach uit Nederland, Mark van Bommel. We keren terug naar het eerste Mi Amigo jaar, dat was 1974. Spaans getinte liedjes waren toen heel populair. Geen wonder dat we toen in Playa de Haro terecht zijn gekomen, denk ik. Dit is John Terra, a la Española.

0: En nu afsluiten met een echte olé.
1: Elke zondagochtend van 8 tot 10 op Golden Oldies Radio.
2: Buenos días, también.
3: Good morning to you too.
2: Bonjour à vous aussi.
3: Guten Morgen an dich auch.
4: Goedemorgen aan jou ook.
3: Buongiorno.
4: Bon dia.

Laten we er een gezellig mondharmonicaatje bij nemen. Doet me een beetje denken aan de muziek uit de jaren 70. De zanger is bekend geworden dankzij zijn band Ten Sharp. En sindsdien is hij bezig aan een mooie solo-carrière met prachtige liedjes. De nieuwe single van Marcel Kapitein, Friendly Face.

Er is heel wat aan de hand in Frankrijk momenteel. Niet alleen met de bosbranden, maar het is ook een belangrijke dag voor de Tour de France. Met de arrivée op de Champs-Élysées. Dat ligt ver van

Reggae-muziek was heel populair in de jaren 70. En daar was niet alleen deze man verantwoordelijk voor, hoor. Bob Marley. En ik weet ook niet of ik dit een nieuwe single moet noemen. Want eigenlijk is het een oude opname die nu pas is gereleased. Het gaat om een opname van 50 jaar geleden. In juni 1976, tijdens een concert in Londen in de Hammersmith Odeon. De nieuwe single van Bob Marley and the Wailers, Positive Vibration.

0: voelt het weer helemaal, hè? De vibes van de jaren 70. Bob Marley en de Wailers. Met Positive Vibration.
1: Lekker Italiaans eten, hoeft u niet naar een Italiaans restaurant. Want de Italiaanse gastronomie is in een oogwenk bij u thuis dankzij Sirio Spaghettini. Sirio, Sirio. Spaghettini van Sirio. Maar u mag ook Sirio zeggen. Sirio, Sirio. Listen to some step up.

0: wie mij een beetje kent of mij al een tijdje volgt, die weet intussen dat ik liefhebber ben van de muziek van Tamla Motown. En zeker van Stevie Wonder. Dit is een van mijn lievelingsliedjes.
1: Every Sunday morning from 10 to 12. Kelken Pret with Don Skipper.

0: Schipper. Hittip.
1: Het is mijn recentste tipper. Al van voor mijn vakantie, een maand geleden. En het mooiste bewijs dat er in 2026 ook nog disco gemaakt wordt volgens het aloude recept uit Noorwegen, de Bausa. Lose Myself. Hittip.

0: Every Sunday from 8 to 8. Golden Oldies Radio. Olé.
1: De sfeer van Mi Amigo die gaat door tot 8 uur vanavond met alle collega's. Ad, Erik, Wim en Joe die komen er nog aan na 12 uur. Terug naar de jaren 70 met Ecstasy, Passion and Pain. Good things don't last forever.

0: Goedemorgen, wat fijn dat je luistert naar Keukenpret bij Golden Oldies Radio. Good things don't last forever. Maar we proberen toch de sfeer van Miamigo zo lang mogelijk vol te houden.
1: De mooiste afsluiter van je muzikale weekend. Van 6 tot 8, iedere zondagavond.

0: Piet van den Bossen. Helaas is hij er zelf niet meer. Het was een fijne man. Uit 1992. Jij bent de zon. Ga met me mee.
1: Every Sunday from 8 to 8. From

0: een beetje een rare opname. Waarschijnlijk oorspronkelijk alleen maar in mono en hebben ze er achteraf nog wat instrumenten bij gezet. Zoals een gitaar en een saxofoon, dat is duidelijk te horen. Lee Dorsey uit 1966 met Ride Your Pony. Je luistert naar Keukenpret in de sfeer van Mi Amigo. Niet alleen op zondag te horen, maar ook in herhaling op dinsdag. Dan hoor je de volledige programmering opnieuw bij Golden Oldies Radio. En nu tijd voor een nieuwe release.
1: Nieuw.

0: de cover.
1: Het origineel of de cover. Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
2: Dat heb je weer goed gezegd, Joe.
3: Time is relative, especially when the music is good.
4: Keukenbrett.

0: van CCR. De Creedence Clearwater Revival met Green River. Laten we nog eens van ritme veranderen. Tijd voor een all-time classic.
1: Goeiemorgen.
2: Keukenpret.

Mooi, hè? Uit de 60s. Sheila Black and Anyone Who Had a Heart. Er zijn zo van die liedjes waar je helemaal geen jaartal op kan plakken. Dat heb ik bijvoorbeeld met dit liedje van Janet Jackson. Uit 1986. Het heet When I Think of You. Ik doe niet anders.

Jackson, When I Think of You. Nu denk ik momenteel aan onze collega's van de nieuwsredactie. Je hoort ze zo meteen om 11 uur met het nieuws, het weer en het verkeer. En dan is er weer een uurtje keukenpret.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Dit jaar kiezen meer Nederlanders voor een elektrische auto naar de vakantiebestemming door de oplopende brandstofkosten. Snellaadbedrijf Fastned merkt dat ruim de helft van de eigen klanten deze zomer met de accu op pad gaat. In juli steeg het aantal buitenlandse laadsessies door Nederlandse reizigers aanzienlijk. Het zuiden van Japan is opgeschrikt door een zware aardbeving in de prefectuur Kumamoto. De kracht bedraagt 7 op de schaal van Richter. De eerste metingen wijzen uit dat de beving een kracht heeft van 7.1. Direct volgden er waarschuwingen en een tsunami-waarschuwing. Fitnessketen Basic Fit groeit hard en telt inmiddels 6,1 miljoen leden door onder meer uitbreiding van het aantal vestigingen. Het bedrijf presteert sterk en ziet het gemiddelde aantal lidmaatschappen per club stijgen tot zo'n 3000. Dit komt vermoedelijk door ruimere openingstijden waarbij sommige vestigingen dag en nacht open zijn. Na jaren onderzoek zijn de identiteiten bekend van de twee mannen van wie in 2023 lichaamsdelen op Texel aanspoelden. Het gaat om Afghanen van 20 en 27 jaar. Een strandjutter deed destijds de lugubere fonds. De politie vermoedde al snel dat het ging om verdronken bootvluchtelingen uit Frankrijk. In november verschijnt een 18-jarige jongen voor de rechter in België wegens plannen voor een terroristische aanslag tijdens de Pride in Leuven. Via Telegram zocht hij naar wapens en sprak hij met een undercoveragent. Na maanden voor arrest is hij inmiddels vrij in afwachting van het proces in november. En dan tot slot het weer. Vanmiddag schijnt de zon flink, ook wel wat wolkenvelden. Het wordt een stuk warmer dan voorgaande dagen, maximaal van 23 graden in het noorden, 27 graden in het midden van het land en lokaal 30 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Replay Tuesday op Golden Oldies Radio. En bovendien ook los te downloaden als podcast wanneer jij maar wil. Golden Oldies.

ingewikkelde teksten. Je wordt er niet moe van en je gaat er ook niet van zweten. Je hoorde Sweat van Inner Circle. Goedemorgen vrienden, welkom bij het tweede uur van Keukenpret tot 12 uur. We gaan terug naar 78 met...

0: Waarschijnlijk ken je de versie van de Creedence Clearwater Revival nog. I Put a Spell on You. Dit was een Miamico hit uit 1978 van Didi. Haar echte naam? Anna Dekkers. En ze kwam uit Amsterdam.
1: De commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Miamico. En hebben alleen een historische waarde. Miamico.
2: Sprint Feyenoordkade 14 Rotterdam-Zuid brengt u autobanden van alle wereldmerken tegen de allerlaagste nettoprijzen. Inclusief gratis montage en altijd klaar terwijl u wacht. Bovendien biedt de Sprint u 2 exclusieve uitlijnbruggen voor snel en vakkundig uitlijnen.
3: Autobanden, de Sprint.
2: De Sprint Feyenoordkade 14 Rotterdam-Zuid.
4: Kom eens kijken. Meer dan 1000 verschillende salons aan ongekend lage prijzen. Verkopen aan die voorwaarden, dat kan alleen de firma Vermeer Thijs en Zonen te Westerlo.
5: Every Sunday morning from 10 to 12.

was een van de meest opmerkelijke DJ's in de jaren 60 en 70 op de Amerikaanse radio, Wolfman Jack. Er werd een liedje aan hem gewijd. En uiteindelijk is het dan ook nog een hit geworden voor de Guess Who, Clap for the Wolfman. Ja, over mij zullen ze nooit een liedje maken. Maar ja, wat wil je? Tom? Hè? Wie? Hoe? Ken ik niet.

0: Goed hè? Blanco uit Nederland met Brothers. Vandaag is het de aankomst van de Tour de France in Parijs. En ik dacht, wat voor een liedje kan ik daar nu voor draaien? Wel, er is niks toepasselijker dan deze Vlaamse hit uit 1988 van Frank Dingenen.
1: En hier dan de spurt voor de negende plaats, dames en heren. Met Eddy Plank uit Italië voor Mathieu Hermans, Van der Aarde, Van der Poel en Jeff Liekes. Kom op jongens, pas op, laat me even door alsjeblieft.

grappige. Allee Maurice, een hit uit 1988 voor Frank Dingenen. De man is er helaas ook niet meer. Vrienden, waar komt de Ronde van Frankrijk aan vanavond? Op de Champs-Élysées.

0: Te vertellen dat de aankomst van de Ronde van Frankrijk vanavond op de Champs-Élysées zal plaatsvinden tussen 6 en 7. Je hoorde Joe Dassin.
1: Rotterdammers, opgelet. Autowrakken ophaaldienst De Populier haalt uw autowrak op met een gratis afstandsverklaring. Hoofdweg 141-143 in Rotterdam. Telefoon 010-201487.
2: Opgelet, autowrakken ophaaldienst De Populier werkt uitsluitend in Rotterdam.

het een beetje kwakkelend. Maar naar het schijnt zou het in de loop van deze week toch weer bijzonder warm worden. Echt zomer. En als er in de zomer één liedje is dat je als DJ bijna verplicht moet draaien, dan is het toch wel dit van Mungo Jerry. In the

0: philosophy. Het mooiste bewijs dat je bijna alles kunt gebruiken als instrument als je een liedje wil maken. Dit was met een wasbord, zogenaamde skiffle muziek. Mango Jerry in the summertime.
1: Dit is de dieper van Schipper.

mengeling tussen Spaans en Nederlands. Dat is leuk, hè? Daar is Rolf Sanchez een ongelooflijke kei in. En dit is zijn nieuwste song, Marchar. Het is een cover van I Only Wanna Be With You van de Bay City Rollers. It's

0: poes van de single staat er als titel Ja, eigenlijk moet je dus zeggen. Major Lance.
1: Tone Skipper's Artificial Song.
0: Ik ben er zo twee jaar geleden mee begonnen met iedere week een artificieel liedje te draaien. Dat wil zeggen, een liedje gecomponeerd of gecreëerd met artificiële intelligentie. Dit is de MA Team Summertime Song.
2: It's

0: Andrea True Connection met More, More, More. Ik zou jezelf ook nog veel meer willen geven, maar het programma is bijna afgelopen.
1: Oh, wat jammer.
0: In afwachting van de aankomst van de Ronde van Frankrijk in Parijs kan ik nog één liedje draaien. De populairste dans daar, de French.

0: volgende week, dan is het alweer augustus. Ik wens je heel veel plezier zo meteen met dat Vlaming. En nu gaan we naar Parijs, naar de Moulin Rouge.
1: Mesdames et messieurs, volle gas en en avant, vive de French cancan.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. De regio Moskou is afgelopen nacht aangevallen met meer dan 390 drones uit Oekraïne. Volgens de burgemeester van Moskou zijn de meeste drones neergeschoten. In de stad Tsjechov stortte een drone neer op een woongebouw. Daarbij vielen geen gewonden. Ook kwamen brokstukken van neergeschoten drones in omliggende dorpen terecht. In het noorden van Afghanistan is een provinciale functionaris vermoord door twee gewapende aanvallers in de provincie Badakhshan. Een van de vermoedelijke daders werd gedood door de bewakers van de functionaris. De tweede verdachte is nog voortvluchtig. Het is niet bekend wie achter de aanslag zit en wat het motief was. Dit jaar gaan weer meer Nederlanders met een elektrische auto op vakantie door de oplopende brandstofkosten. Snellaadbedrijf Fastnet merkt dat ruim de helft van de eigen klanten deze zomer met de accu op pad gaat. In juli steeg het aantal buitenlandse laadsessies door Nederlandse reizigers aanzienlijk. En fitnessketen Basic Fit groeit hard en telt inmiddels 6,1 miljoen leden door onder meer uitbreiding van het aantal vestigingen. Het bedrijf presteert sterk en ziet het gemiddelde aantal lidmaatschappen per club stijgen tot bijna 3000. Dit komt vermoedelijk door ruimere openingstijden waarbij sommige vestigingen dag en nacht open zijn. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: The best music all the time. Golden Oldies Radio.

0: It was his last tongue. Nee, niet die van Johan Vermeer. Hij zorgde weer voor de Miami Go-lieveling van 26 juli 1975. Esperanto en de last tango. Ik kan niet tangoen. Sorry, kan niet dansen. Heb twee linkerbenen waarschijnlijk.
1: Miami Go.

0: Een nummertje dat eigenlijk helemaal niets deed. Die Hooked on a Feeling tot Blue Suede besliste om er eens iets aan toe te voegen dat helemaal niets slaat. En het werd een nummer 1 notering in diverse landen. Ja, Huga Chaka. We gaan het proberen te onthouden.
1: Todos los domingos de 12 a 2. La mejor música del mar, agua salada con Ad Blamink. Abab.

niet zeggen, de Ooga Chaka kan je ook vervangen door een mooie meisjesnaam. Bijvoorbeeld Barbara Ann. Of Barbara Ann, zouden we in Vlaanderen zeggen en in Nederland. Maar dat dekt zo niet zoals de Beach Boys dat deden in 1965. Ja, we zijn weer om vertrokken met die pareltjes van toen. Deze is iets jonger. Ja, iets jonger. Is ook al van de jaren 80. Hier is Tony Basil.

gaat het een beetje op deze zondagmiddag? Goed mag ik hopen en jullie zitten waarschijnlijk zalig te genieten van de muziek van de Amigos op zondag met tussen 12 en 2 zoutwater. Waarin we ja af en toe eens naar de hedendaagse hitparade kijken. We pikken er altijd wel een nummertje uit dat al een aantal weken genoteerd staat. En dan kijken we of we het duwtje geven naar boven toe of naar beneden toe. Naar boven zeg je vloed, naar beneden zet je app. Ben je een beetje mee? Daar gaan we.

0: Eigenlijk een beetje meer een kandidaat voor Joe. Hè? In zijn programma Schoonschip kun je kiezen tussen de cover of het origineel. Wij gingen nog eens naar het origineel van You Can't Hurry Love in 1966 en de Supremes. Je kent hem ongetwijfeld wel in de versie van Phil Collins. Joe, dat is een tip, hè? Oh, en trouwens, gezondheid. Ik durf wedden dat er wel niet ver van jou een karmeliet klaar staat.
1: Jeden zondag van 12 bis 2. Die schönste Musik direkt vom Meer. Salzwasser mit Ad Vlamink.

Liz Mitchell was de lead vocal bij Bonium. Zij zong het in de studio. En de achtergrond hoorde je nog eens Frank Varian. Dat was meteen ook de producer in deze cover van een klassieker van Neil Young. A Heart

is nummer 1 in de Hot 100, staat op naam van Ray Charles. Het was de vierde keer dat een nummer langer dan 3 weken op 1 stond. Op 6 juli 1959 kwam hij binnen en hij verdween pas op 2 augustus terug van die eerste plaats. Het was de eerste keer ook dat een nummer gospel en soul naar de mainstream werd gebracht. Het publiek hoorde iets totaal nieuws en was er meteen weg van.

weken op nummer 1 in de Billboard Hot 100. Dat wil al eens wat zeggen daar in het verre United States of America. Laten we het maar bij dat verre houden. Dat heb je ook al wel begrepen. Weet je al dus, what I say? En mag ik ook weer even een van mijn persoonlijke favorietjes ertussendoor schuiven? Je neemt het mij ongetwijfeld niet kwalijk. Op zondagmiddag mag het wel een keertje. Trouwens, als aan tafel zit, smakelijk eten.

Doet me een beetje terugdenken aan mijn jeugd, toen we zo 17, 18 jaar waren. Toen gebruikten we daar onze eigen versie van hier in Vlaanderen. Ik weet niet of dat in Nederland ook zo was. Ik zal het niet herhalen, op zondagmiddag zitten er waarschijnlijk nog kleine oortjes mee te luisteren ook. En dan is het niet de bedoeling dat we zoiets uitbazuinen. Ja, soms heb ik mijn grenzen.

0: zetten nou de LP Legends erbij uit 77. En daar pikten we dan dit prachtige Exodus uit. Je hebt ongetwijfeld wel Bob Marley en zijn Wailers herkend. Indien niet, wel, dan heb je hem nu voor de eerste keer meegekregen. En misschien zeg je, wauw, die ga ik eens beluisteren, die LP. Want het is ook wel echt de moeite waard. Er staan nog meer klassiekers van Bob Marley op. Van Bob Marley gaan we weer de weg op. Maar dat doen we voorzichtiger dan Siri McCall.
1: Breaker 19, this here's your rubber duck. You got copy.

dankzij de film met de gelijknamige titel werd dit een kanjer van een hit in 1975 voor Stevie McCall. Deze Convoy. En laten we maar even... in

was pas een tijdsprong. Hè. We doken eerst 60 jaar terug in de tijd met de Beach Boys en Darlin en sprongen dan terug naar 26 met de zwoele zomernachten. Dat was de zoutwaterhittip van vorige week nog een keertje. Straks op het eind van het tweede uur krijg je onze nieuwe zoutwaterhittip. Ja, staat al nummer 1 in Nederland, maar in Vlaanderen wil het nog niet zo lukken. Dus vandaar dat we hem een duwtje in de rug geven. Deze Rutger van Barneveld. Ja, ik ken ook een Van Barneveld, maar die zingt niet zo mooi, denk ik. We zijn van de jaren 60 naar 2026 gegaan, dus laten we de gulden middenweg nog eens nemen. 1985 is het voor deze West End Girls van de Pet Shop Boys.

0: Pet Shop Boys, als ik me niet vergis, hebben ze vorig jaar nog een nieuw album uitgebracht via digitale wegen, zoals je dat tegenwoordig zo moet aankondigen. Vroeger was het simpel, dan had je een plaat, een single of een LP en dat was het. Tegenwoordig moet je daar een hele riem achteraan plakken van wat nog allemaal meer, maar dat doen we lekker niet. Nee, we gaan een plaat draaien van 1959. Ons vergeten pareltje is echt wel een pareltje, hoor.
1: Elke zondag van 12 tot 2. Zoutwater met Ad Flamink.

gecoverd door heel wat grote artiesten, waaronder andere ook Elvis Presley. Maar wij grepen terug naar het origineel uit 1959. Ray Peterson, Tell Laura I Love Her. En wij houden ook van jou, want we hebben voor u nog een tweede deel van deze show. Die krijg je na het nieuws, het weer en de toestand op de Nederlandse wegen. En ook een beetje na The Animals. There

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Italië verlaagt opnieuw tijdelijk de accijns op diesel. Tot 6 augustus gaat de prijs met 17 cent per liter omlaag. De maatregel kost de overheid ongeveer 125 miljoen euro en geldt niet voor benzine. De regering wil automobilisten helpen vanwege de sterk gestegen dieselprijzen door de oorlog met Iran. Nederland heeft nog geen extra verlaging aangekondigd. Philips heeft 186 miljoen euro teruggekregen van de Amerikaanse overheid. Het gaat om importheffingen die door president Trump waren ingevoerd en later onwettig zijn verklaard. Philips was een van de eerste bedrijven die het geld terugvroeg. Door de eenmalige meevaller verhoogt het bedrijf de winstverwachting voor dit jaar met 1 procentpunt. De regio Moskou is afgelopen nacht aangevallen met meer dan 390 drones uit Oekraïne. Volgens de burgemeester van Moskou zijn de meeste drones neergeschoten. In de stad Tsjechov stortte een drone neer op een woongebouw, daarbij vielen geen gewonden. Ook kwamen brokstukken van neergeschoten drones in omliggende dorpen terecht. Dit jaar gaan weer meer Nederlanders met een elektrische auto op vakantie door de oplopende brandstofkosten. Snellaadbedrijf Fastnet merkt dat ruim de helft van de eigen klanten deze zomer met de accu op pad gaat. In juli steeg het aantal buitenlandse laadsessies door Nederlandse reizigers aanzienlijk. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de grens 3 kilometer file. Op de A16 Breda-Rotterdam 4 kilometer file tussen Zevenbergshoek en de Moerdijkbrug. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en Knoopelklaverpolder 2 kilometer file. A325 Nijmegen-Arnhem tussen Elst en het Gelredoom 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De commercials bij Ad Vlaming komen uit het verleden van Radio Miamigo en hebben alleen een historische waarde.
3: He's back!
4: Elke zondag van 12 tot 2 Zoutwater met Ad Vlaming.
5: Are you losing 1000 euro?

0: go sleazily.
1: Luc Bral en Hey Hey, het is zomer. Hier Nico's lieveling van 27 juli 1974.
2: Ik gooi mijn boeken en papieren in de vuilnismand. De schoolkantoor hebben, dat is niks voor mij. De zon schijnt door de ruiten en ik hotse pots naar buiten.

0: had zo gehoopt na mijn actieve werkcarrière dat ik dolce far niente, niks zou kunnen doen. Maar ik heb altijd tijd tekort. Heb jij dat ook? Ach, dan ben ik niet alleen. Dat is fijn.
1: De sfeer zoals toen.
2: Het geluid en de techniek van nu.
1: Met de muziek van je leven.
3: Radio Miamico gaat als dank voor de uitstekende ontvangst in onze moeilijke beginperiode al hier. Urbanisatie mag nou promoten. We verblijven nu lang genoeg in Spanje om naar alle oprechtheid te zeggen dat de urbanisatie mas nou een van de mooiste plekjes van de Costa Brava is. Als u serieus wilt beleggen in Spanje, kunnen wij u de urbanisatie mas nou zeker aanbevelen. Luisteraars die voor eind september op de Masnou een perceel filegrond kopen, krijgen dit tegen zeer speciale condities. Inlichtingen voor het beleggen in deze prachtige urbanisatie Masnou kunt u krijgen bij de heer Alfons Stops, urbanisatie Masnou Playa de Aro, telefoon 32 73 40 of telexnummer 57 205.
1: Art Vlaming.
0: En het heeft ook nog eens gebrand op de Masnou ook. Gelukkig is het niet tot aan de villa gekomen. Terug naar zout water nu. Boah!

Tegenwoordig is het soms ver te zoeken, hè? Dat respect in 1967 was dat een heel ander verhaal. Toen ging iedereen nog met een beetje meer respect met elkaar om dan heden ten dagen. Ja, ja. De jonge gasten, hè? We kunnen niet genoeg herhalen. Of is dat erover? Time for in onze Toep-toep reeks voor vandaag gaan we een cover nemen. Ja, ja, ja. Je neemt een hit uit lang vervlogen tijden. Je jaagt er AI overheen. En dan heb je wel eens iets speciaals. Dat iets speciaals heet deze keer Katie Spar.

0: je moet toegeven, die AI tegenwoordig begint beter en beter te klinken. Ik heb zelfs al een paar singles binnengekregen van een platenfirma die het duidelijk ook wel gebruikt, zowel in hun hoesjes als in de muziek. Dat is dan weer ietsje anders. In elk geval, dit was One Way Ticket in de AI-versie van Katie Sparks.
1: Elke zondag van 12 tot 2, Zoutwater met Ad Vlaming. We got to do our

denk je, mag deze in de hitparades een beetje meer stijgen of een beetje meer zakken? Je kiest zelf, App of Vloed, Maxim en Babette.

0: je mee?
1: Een Vlaams-Nederlandse samenwerking? Ja, het is misschien wel iets die een duwtje in de rug verdient. Maar naar welke kant?

0: Habemus Papam.
1: Iedereen komt als je Leo roept.
2: Bernadette is een hitsingle van de Amerikaanse soul- en R&B-groep The Four Tops. Het was de laatste single van de groep die gedurende hun periode bij de platenmaatschappij Motown de top 10 op de poplijst van de Verenigde Staten wist te bereiken. Het zou 5 jaar duren in 1972 totdat de nieuwe single van de groep, Keeper of the Castle, de top 10 wist te bereiken, maar dit was toen de Four Tops onder contract bij ABC Records stonden. Bernadette bleef uiteindelijk op 4 steken op de Amerikaanse poplijst en was daarmee op Reach Out, I'll Be There and I Can't Help Myself na de meest succesvolle single van de groep. Daarnaast bereikte het nummer 3 op de R&B-lijst, de top 10 in Canada en

0: lekker zeg.
1: Ja, hè. Dat is combi-snack van Californië.
0: Dat is wat?
1: Combi-snack van Californië.
0: Oeh, combi-snack van Californië.
1: Dat is een heel snackfestijn in één doos. Krokante vulpijpjes en de vulling ervoor in tubes. Twee smaken, pikante kaas en kruidige paté.
0: Dat is een mondvol, zeg.
1: Dat is zo klaar, hè? En echt origineel.
0: En?
1: Het ideaal voor feestjes. Voor bij de tv of als er plots visite komt. Ik heb altijd zo'n pak combi-snacks in huis.
0: Het lijkt wel of je reclame maakt.
1: Voor combi-snacks van Californië. Graag gedaan. En in Nederland zijn die te verkrijgen onder het merk Duivis.

0: nummer 5.
1: De nummer 5. Even vermelden dat we naar de hitparade terugkeren van 28 juli 1974, de Miamigo Top 50. Toen hadden we 5 nieuwkomers, waarvan de hoogste Larry Cotton was met I Love You. Die kwam nieuw binnen op 27. Nieuw in de top 5 was van 14 gestegen in een 4e week Earth and Fire.

0: misschien ook wel een beetje van een vergeten pareltje in feite. Hè? Deze Earth and Fire met Love of Life. Ze stonden 4 weken in de Miami Gold Top 50 van 28 juli 1974. En stegen in die 4e week van 14 naar 5. En eentje die het nog beter deed in die 4e week, dat waren de Sparks. Van 17 naar 4 gesprongen, mogen we dan zeggen.
1: De Miami Gold.
2: Nummer 4.
0: En de Sparks zouden het eigenlijk wel in de Lage Landen bij deze ene hit houden. Het was dan ook meteen een kanjer. Een one-hit wonder heten we dat toch nog, ja?

lijkt in feite wel een mini-western, maar dan in radioversie. The Sparks, This Town Ain't Big Enough for the Both of Us in een vierde week. Op die 28 juli 1974 gestegen van 14, van 17 naar 4. Ja, ik moet juist zijn met mijn cijfers, hè. 3, oh, die bleef gewoon 3. Jammer, het aftellerijntje klopt niet helemaal. Voor Jackpot in een zevende week.

0: Ja, ze hadden gedacht waarschijnlijk, we tellen gewoon van 5 naar 1 af en dan komen we automatisch op de eerste plaats. Maar het mocht niet zijn voor Jackpot en 1&1 is toe in een 7e week. Op 3 blijven hangen. En verrassend, in een 3e week, ook de 2 bleef 2.
1: De sfeer van Miamigo met Ad Vlamink op Golden Oldies Radio. Nummer 2.
0: Dat bleef het trieste verhaal van Gigi Lamoroso. Het wordt verteld door Dali.

0: Het verhaaltje van een onmogelijke liefde, dat was Dali dan nog een keertje. Ja, ze kwam spectaculair binnen op 17, steeg meteen naar 2, maar blijft in een derde week hangen in die Miamigo Top 50 van 28 juli 1974. Ja, dan is het doodsimpel, hè. Dan is de nummer 1 ook nog steeds de nummer 1. Hè. In een zevende week, helemaal bovenaan de hitparade, de Rubettes.
1: Wij slurpen binnen 20 seconden een plesje bier weg.
2: Oké.
1: Maar de muziek staat altijd op nummer 1.

0: met de obligate witte padjes, de Rubens en de Sugar Baby Love. Ik mocht ze ooit live meemaken, ook in het Norbert Heijcenter in de originele bezetting toentertijd. Ja, de geschiedenis gaat soms heel ver. Dat was hem weer, de top 5 van Miamigo's Top 50 van 28 juli 1974. Volgende week alweer een nieuwe aflevering. En ook een nieuwe aflevering van dit.
1: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
2: Het origineel of de cover.
1: Bill Withers, Ain't No Stranger.

0: nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover. Golden Odyssey.
1: Dat is een heel moeilijke voor mij. Wordt het origineel of de cover? Ik moet nog even denken.

genieten van de muziek van toen. Dat doe je hier in Zoutwater telkens weer. Elke zondag tussen 12 en 2. En dan weet je ook, tegen het eind van het tweede uur krijg je een nieuwe Zoutwater hittip. En dat is een mooie comeback. Joost Zwegers heeft weer al een uniek stukje muziek afgeleverd. Die echt de moeite is. Vandaar dat we hem volop steunen met hem te promoten als onze Zoutwater hittip. Nova Star.

volgende week, zelfde uur, zelfde station, zijn we er alweer voor een nieuwe aflevering van Zoutwater. Heel veel plezier met Erik zo dadelijk in zijn Pop Express. En daarna komt Joe en Wim nog een keer.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. In Almelo is een man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat, werd zondag doodgevonden op zijn kamer. Uit sectie bleek dat hij was gewurgd. De verdachte zou hem bij aankomst in het hotel hebben vergezeld. Het strafrechtelijk onderzoek naar voormalig advocaat Vito Sucrulla is 15 maanden na zijn arrestatie nog altijd niet afgerond. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan dat hij als advocaat berichten van Ridouan Taghi vanuit de gevangenis heeft doorgespeeld. Het OM wil Sucrulla voor de rechter brengen, maar een datum voor de strafzaak is nog niet bekend. Italië verlaagt opnieuw tijdelijk de accijns op diesel. Tot 6 augustus gaat de prijs met 17 cent per liter omlaag. De maatregel kost de overheid ongeveer 125 miljoen euro en geldt niet voor benzine. De regering wil automobilisten helpen vanwege de sterk gestegen dieselprijzen door de oorlog met Iran. Nederland heeft nog geen extra verlaging aangekondigd. De regio Moskou is afgelopen nacht aangevallen met meer dan 390 drones uit Oekraïne. Volgens de burgemeester van Moskou zijn de meeste drones neergeschoten. In de stad Tsjechov stortte een drone neer op een woongebouw, daarbij vielen geen gewonden. Ook kwamen brokstukken van neergeschoten drones in omliggende dorpen terecht. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Knoop het Hoevelaak en Barneveld 6 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Een kwartier vertraging, de rechterrijstrook is dicht. A12 Arnhem-Duitse grens door de controles 10 minuten vertraging aan de Duitse grens. Op de A16 Breda-Rotterdam door de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier aansluitend. Een kwartier vertraging op de A17 Roosendaal richting Dordrecht bij Knoop het Klaverpolder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: I'm So Alone, maar wij niet, want wij zijn met velen hier bij Golden Oldies Radio. Jack Jersey was dat.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen hoor je in het volgende uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: Ja, heerlijk is dat weer op zondagnamiddag. We keren terug naar de jaren 70 met...

0: 9 augustus zeker wel, want dan zie je weer die vallende sterren. Pop Express met de Brothers Johnson en Light of the Night.
1: Zitten. Moet je kijken, wat een lekkere reet.
2: Als je er maar mooi af blijft.
1: Wat nou?
2: Sst, nee jongen.
1: Moet je dat lipje zien?
2: Dat hebben toch alle Levi's, hè?
1: Oh ja, ik ook.
2: Daar zit je gebakken.
3: Zitten!
4: Levi's. Levi's. The
5: original jeans. De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.
6: Ik luister altijd naar mijn opie.

Ja, dat vind ik ook wel. Alleen voor de positivo's. De beste is Yet to Come van de Scorpions bij Pop Express. Ja, dat is zo altijd aangenaam. Die jongens, die kunnen er wat van. Pop Express tot 4 uur hier bij Mi Amigo en Golden Oldies Radio. Ah, dit is lekker. Dit zijn de Jacks.

Ja, zou de tune kunnen zijn van de wandelclub. En zondagnamiddag ben jij misschien aan het wandelen. Dan hoop ik dat je je oortjes mee hebt. En als dat niet het geval is, dan heb je nog dinsdag voor de herhalingen natuurlijk. De Jacksons, waar denk

zou niet denken, maar het is een oproep in 1980 van Visage van Fade to Grey. Het is niet wit, het is niet zwart, het is er ergens tussenin. En meer mensen hebben daar moeite mee om het een beetje allemaal te duiden natuurlijk. Maar Visage, zij waren uit België, uit Wallonië. En ze maakten deze hit in 1980. Wat leuk is op de draai vandaag. Ook dit plaatje natuurlijk van Kendall McQueen. Hoe doe je?

0: Lekker bescheiden, dat duurt het langst, denk ik dan wel, met die hit van Candlewick Green. En Who Do You Think You Are? Ja, wie denken we wel wat we nu hebben? Het is natuurlijk onze rubriekje dat elke week terugkomt rond het half uur. En dan gaan we weer een artiest of artiesten zoeken of een groep die we weer in de belangstelling mogen zetten. Net zoals deze persoon. En daarvoor gaan we naar Cleveland, Ohio. Want daar werd geboren op 1 oktober 1950 een Amerikaanse zangeres en actrice. Zoals in Frankrijk, daar maakte ze een carrière als zangeres. Haar voornaam is eigenlijk Jean, maar in Frankrijk is dat natuurlijk een mannennaam. En daarom voegde ze er een E aan toe. In augustus 74 en mei 77 poseerde ze voor de Playboy. Ja. En ze vertegenwoordigde Luxemburg op het Eurovisie Songfestival 79 in Jeruzalem met het lied J'ai déjà vu, ça dans tes yeux. Hij werd 13e met 44 punten. En een van haar bekendste hits is Avant de nous dire adieu uit 1976. En ik weet dat mensen dat willen raden. Vinden we leuk natuurlijk. Ik had het natuurlijk over Gene Manson. Mi amigo.
1: Pop Express, un maximum de chansons françaises.

Als je vraagt van wie was dat ook alweer, er bestaat zo'n videofilmpje van een optreden in Top Op. Gene Manson. Of betrap ik jou nou op het zoeken op internet naar die Playboy van 74 of zo? Zal toch niet waar zijn zeker? Wie niets met de Playboy te maken heeft, maar wel een leuke collega is, dat is natuurlijk Jan Vermeer. En we hebben weer een hitmaker.

0: Leef belangeloos en schoon zou het kunnen geweest zijn, maar dat was het natuurlijk niet. Hitmaker in juli 79, LBS.
1: Eric, oh, nee. Fantastic guy. Tremendous show you got there. Nobody does radio like you.
0: Nee, doe Marcel die deur dicht. Ja, dat is beter zo. Ja, vind ik wel. Ja, wij zijn die rode kaart nog niet vergeten, Trumpie. Van België in de match, weet u nog wel.

0: Wat een zuurstof.
1: Goedemiddag.
0: Ja, die Tom Jones die kon er wel, wel van. Je hoorde hem met dat mooie nummer met Until. En tot 4 uur Radio Pop Express hier via Golden Oldies Radio. En daarna is de beurt dan aan Joe. Zij zit hij zit met zijn schoonschip weer in de haven van Antwerpen, denk ik dan. En wij draaien nu uit 73. Harold Melvin en de Blue Notes. The Love at Last.

0: Waar kun je hem of haar vinden in rij 17 van de dienst? Verloren voorwerpen, denk ik dan.
1: Evenals in de voorafgaande jaren organiseert het gemeentebestuur van Playa de Haro ook dit jaar wederom de Week van de Liefde. Als u dit jaar uzelf een huwelijksfeest viert of getrouwd bent tussen 1 december 1975 en 4 mei 1976, kunt u meedingen naar een week gratis verblijf in Playa de Haro tijdens de Week van de Liefde, die van 7 tot 14 mei aanstaande gehouden zal worden. In totaal geeft het gemeentebestuur van Playa de Haro 50 gratis verblijven weg. Stuur uw inzendingen voorzien van uw naam en adres en trouwdatum naar het gemeentebestuur van Playa de Haro, provincie Girona in Spanje. En misschien zien we u nog tijdens de Week van de Liefde.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.

Going Back to My Roots, ja, dat was in 1981 van de Odyssey. En ja, ik ga er af en toe nog naar terug naar de Roots. Dat is in Kesselo bij Leuven. Dat is mijn roots. En daar begon ik ook in de jaren 80 bij lokale radio VRL. Ja, is dat belangrijk? Nee, natuurlijk niet. Wat wel is, dit was het eerste gedeelte van Pop Express. En als jij het goed vindt, hoor je ons terug na 3 uur. We gaan eerst plaatsmaken voor het weer, het verkeer en zoveel meer. Maar eerst, dat mooie plaatje van John Evangelis.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cospe-Sillon-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. In de Franse stad Orange zijn in een woning de stoffelijke resten van 5 pasgeboren baby's gevonden. De vondst werd gedaan nadat de 32-jarige moeder gisteravond in het ziekenhuis was bevallen van een gezonde baby. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning. De politie onderzoekt de zaak. Het echtpaar had al 2 kinderen van 8 en 12 jaar. In Almelo is een man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat, werd zondag doodgevonden op zijn kamer. Uit sectie bleek dat hij was gewurgd. De verdachte zou hem bij aankomst in het hotel hebben vergezeld. Italië verlaagt opnieuw tijdelijk de accijns op diesel. Tot 6 augustus gaat de prijs met 17 cent per liter omlaag. De maatregel kost de overheid ongeveer 125 miljoen euro en geldt niet voor benzine. De regering wil automobilisten helpen vanwege de sterk gestegen dieselprijzen door de oorlog met Iran. Nederland heeft nog geen extra verlaging aangekondigd. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk vielen bij Nijkerk op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. De file begint bij knooppunt Hoevelaken en is 10 minuten lang. De rechterrijstrook is dicht. Verder is ook druk voor de Duitse grenscontroles, onder andere op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Yeah, I want to tell you. Spread your wings in a sea of love for the Honey Drippers.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen hoor je in het volgende uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: Ja, het is weer een hele mooie platenlijst geworden voor het volgende uur.

0: Ja, dan denk ik aan het prehistorisch tijdperk voor de GSM. Dat je niet moet terugbellen. Ha, wat was dat in een mooie periode? Ja, ging je naar de lokale telefooncel. We stakken er een munt in. En dan ben je terug. Ja, misschien waren de mensen toen wel gelukkiger.
1: Een keukenbuffet van een meter lang aan 2.990 frank. Aan zo'n voordelige prijs vindt u het alleen in de Fabrieksdiscount te Zottegem en te Lesine. De Fabrieksdiscount te Zottegem en te Lesine is open tot 20 uur.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.

0: Ja, het was een tijdje geleden dat we de plaat ook hebben gedraaid. Hier lopen met I Love You To Want Me. Dat is een beetje speciaal
1: Golden
0: eigenlijk.
1: Golden Oldies Radio.
0: Hey, welkom als je nu afstemt op Golden Oldies Radio. We zijn bezig met Pop Express. Elke zondag namiddag. Ja.

Hopla, ja, dat is nu Pop Express. We gaan van het ene naar het andere. En ja, mooi is dat. Stranger in Paradise. Ja, dit tuntje, dat doet ons denken dat we weer iemand in de belangstelling mogen zetten. En dat is niet één van de minste, moet ik zeggen. We gaan eens kijken. Hij werd geboren in 1924 in Armenië. Is een Armenier dus. Zijn ouders verbleven in afwachting van een visum voor de Verenigde Staten op doorreis in Parijs. Maar vestigden zich in de stad na zijn geboorte. Hij is een van de bekendste Franse zangers. Van hem werd in de loop van zijn carrière 180 miljoen platen verkocht. Hij heeft opgetreden in Carnegie Hall en andere belangrijke zalen in de wereld. Hij wordt vaak omschreven als de Frank Sinatra van Frankrijk. Hij bracht meer dan 100 albums uit en speelde in 60 films. Hij heeft meer dan 1000 liederen en musicals geschreven, waarvoor hij veelal zelf de muziek componeerde. Bijna al zijn liedjes gaan over de liefde. Zijn grote doorbraak kwam toen zangeres Edith Piaf hem hoorde zingen en hem op tournee meenam door Frankrijk en de Verenigde Staten. En daarna ging hij op reis naar Quebec, waar het grote succes hem opwachtte. 40 weken lang mocht hij een enkele club spelen met 11 shows per week. Ja, Charles, want zo heet hij, beïnvloed door Piaf met Russia. En ja, dat is waar ook. Beste amigos, we gaan naar een hele tijd terug naar Charles Aznavour met dat hele mooie liedje Yesterday When I Was Young. Mi amigo.

0: Ja, ik zie je nu een beetje dromen van je jeugd en dat mag wel. Ja. Dat is ook een beetje de bedoeling van de sfeermakers op zondag. Teruggaan naar je jeugd.
1: Ja.
0: Een mooie biografie heeft die man, dat is in elk geval waar. Charles Aznavour met Yesterday When I Was Young. Over mooie biografieën gaan we naar een hele mooie carrière. Ja, van onze lievelingenmaker. Wie zou dat kunnen zijn?

0: Ja, zowat 50 jaar geleden deze plaat. De lieveling Lightning met Good Morning. Het mag wel op zondag namiddag. Je bent je namiddag, Dutje, aan het doen.
1: Good morning.
0: Ja, dat zal wel.

0: Peter Kahn. En als ik denk aan Bryan Adams, dan denk ik aan de jaren 80 live in Werchter in België. Ja, het was toen aan het regenen op een live CD. Dan zegt hij dan, welcome to the audience, standing in the rain. Ik zal het nooit vergeten. Je hoorde hem trouwens niet alleen, dat was met Melanie C van de Spice Girls.
1: De mooiste afsluiter van je muzikale weekend. Van 6 tot 8, iedere zondagavond.

zit ik diep in jou, je kunt me niet verlaten. En als een vogel

0: leuk is dat, zo'n klassieker van Peter Schaap met Adem en Adem.
1: Opie,
0: ja?
1: Wil je een biertje dronken?
0: Oh. Ja, dat ruik je misschien aan mijn adem, maar dat kan natuurlijk niet, want dat bier is voor later. Dat is voor na de uitzending en dan moet ik heel snel zijn, want dan is Joe met al het bier weg. Zo is dat. Ja.

0: Ja, Johnny, laat je gaan, man. Met zo'n titel. Oh, en voor de mensen in Harderwijk, luister eens even.
1: Er valt veel te beleven op het Veluwe strand van Harderwijk. Speeltuin. Skelters. Bootjesvijver. Ponyrijden. Veilig baden. Een heerlijke boottocht op het Veluwemeer. En niet te vergeten het Dolfinarium met een fantastische dolfijnenshow. Kom vandaag nog naar Harderwijk. Er is van alles te beleven.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.

ik heb het niet zo voor in de covers van de covers van de covers, maar dit werd wel goed gedaan door Alcazar met Crying in the Discotheek. En houdt niet natuurlijk van Sheila met Spacer. Oh, het is weer zo snel gegaan. Dat is zo elke week. En Joe die wordt een beetje zenuwachtig, want die wil helemaal los vandaag. Dit was Pop Express. Je hoort ons dinsdag in de herhaling. En anders volgende week met heel veel plezier een nieuwe aflevering. Tot dan.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. In Oeganda zou de ebola-uitbraak voorbij zijn, dat zegt de minister van Gezondheid daar. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 zijn overleden. De laatste besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. Het kabinet moet nog dit jaar beslissen over een natuurvergunning voor Lelystad Airport. Dat heeft de rechter bepaald. Het vliegveld wacht al ruim 6 jaar op een besluit. Het kabinet wil de luchthaven openen voor vakantievluchten, maar dat kan niet zonder natuurvergunning. Actiegroep Red de Veluwe had de zaak aangespannen om een besluit af te dwingen. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cospecion-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. In Almelo is een man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat, werd zondag doodgevonden op zijn kamer. Uit sectie bleek dat hij was gewurgd. De verdachte zou hem bij aankomst in het hotel hebben vergezeld. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits stelt tot nu toe nog weinig voor met 60 kilometer in totaal. Wel zijn er hier en daar een paar files. Onder andere op de A12 richting Duitsland. Voor de Duitse grenscontroles een kwartier vertraging. Ook voor de Moerdijkbrug is het druk in de A16 vanuit Breda. Vanaf knooppunt Zonzeel ongeveer een kwartier. En dan de A17 vanuit Roosendaal. Voor knooppunt Klaverpolder een file van 20 minuten en 4 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: The world's most iconic hits on Golden Oldies Radio.
3: Good classics, Golden Oldies Radio.
4: Iedere zondag proef je hier de sfeer van Mi Amigo tussen 4 en 6 op Golden Oldies Radio. Fijn dat je luistert.
5: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
6: I'm

0: John Mellencamp, I Need a Lover uit zijn LP A Biography uit 78, toen hij nog optrad als John Cougar. In de Verenigde Staten werd het een grote hit en ook in Australië haalde het de top 10. Later groeide het uit tot een klassieker in zijn repertoire. En waar gaat het nu over? Het gaat over een man die verlangt naar liefde, zonder spelletjes of verplichtingen. Hallo allemaal, iedereen welkom in Schoonschip tussen 4 en 6. Mijn naam is Joe Wells. Twee jaar lang krijg je hier de leukste plaatjes, nummers die je nergens anders hoort. Daarvoor zijn we bekend bij de sfeermakers van Mi Amigo.
1: The sound of Mi Amigo.
2: Every Sunday from 8 to 8. Olé.
1: Golden Oldies Radio.
0: Voor heel wat luisteraars is het misschien nog vakantie en dan geniet je van een heerlijk aperitiefje. En zit je misschien ergens op een strand, wie weet. In ieder geval, ik wil mijn collega Erik Hendricks bedanken voor zijn programma Pop Express. En ik begroet uiteraard ook mijn vriend Gerry van de Putten, de samensteller van dit programma.

Helaas, ook deze week ben ik een aantal vrienden kwijtgespeeld. Veel te jong, zoals we dat altijd zeggen. En vandaar dit nummer van Cat Stevens, Oh, Very Young. Het is eigenlijk een warme filosofische boodschap aan jonge mensen over het leven en de

de wilde tonen van Pop Express dacht ik, we gaan het even wat rustiger aandoen. Met deze engeltjes, een schitterende ode aan de liefde. I won't last a day without you.

Dat mag je gerust zeggen, de zwoele stem van Karen Carpenter. En een van hun bekendste ballads uit de LP A Song For You. Yesterplay. Vrienden, soms gaat het in de liefde een beetje minder. Dan gaat de tekst over jaloezie en wantrouwen binnen een relatie. En dan heb ik het natuurlijk over de toenmalige vriendin Cathy Smith van Gordon Lightfoot. Het nummer Sundown van Gordon Lightfoot werd zijn enige nummer 1 hit in de Verenigde Staten.

0: Je luistert naar Schoonschip, een wekelijks radioprogramma op Golden Oldies Radio met de sfeer van Mi Amigo. Presentatie Joe Wells.
1: Classic hits, Golden Oldies Radio.

0: commercials komen uit het verleden van Radio Miamico en hebben alleen een historische waarde.
1: Een keukenbuffet van een meter lang aan 2.990 frank. Aan zo'n voordelige prijs vindt u het alleen in de Fabrieksdiscount te Zottegem en te Lesine. De Fabrieksdiscount te Zottegem en te Lesine is open tot 20 uur.

Onbeantwoorde liefde op jonge leeftijd. Daar gaat het over met de Queen of Disco. Ik heb het natuurlijk over Donna Summer uit haar LP I Remember Yesterday. Love's Unkind.

De grootste pionier van de Belgische rock'n'roll, Bert Blanca met Caroline. Het werd één van zijn bekendste nummers en het maakte hem populair in België, Nederland en Frankrijk.

0: Mijn nieuwe hittip deze week, Jordi van den Boer met zijn lotje uit de loterij.
1: Amigo. 1974.
2: Joe Wells is my soul brother on Golden Oldies Radio. So stay tuned for the best black music of Europe every Sunday afternoon.
3: In the evening when the sun goes down, when ain't nobody else around. It's what

0: met je mee.
1: Ga snel kijken op de Facebookgroep Radio Mi Amigo de Sfeer.

kunnen er niet omheen. De legendarische LP van Joni Mitchell, Chord and Spark. Het wordt meteen ook haar grootste hit in de Verenigde Staten. De tekst beschrijft de twijfel tussen onafhankelijkheid en verliefd worden. Nieuw.

0: er een man is die graag aan een vrouw hier op de radio kust, dan is het Gerry van der Putten natuurlijk. Dat bewijst ook dit nummer van Lara Milla. Had ik je maar nooit gezoend.
1: Het is rood en groen. Je kan er veel mee doen.
2: Wat je maar wil. Lekker in de grill, stoven in de oven, rauw door de sla, ra ra ra.
1: Paprika is rood.
3: Glans van radio streamt over het internet met deze Mi Amigo Flashback.

Engelse soulzanger Jim Gilstrap is vorige week overleden. Dat heeft zijn familie via de sociale media laten weten. In 1975 scoorde hij nummer 1 hit in ons land met Swing Your Daddy. Jim Gilstrap werd 79 jaar.

En bij deze luisteraars wil ik heel expliciet mijn goede vriend en collega Bert de Groot Onbekende beterschap toewensen, want hij is ernstig ziek met dit nummer van The Miracles. Yeah.

Uit ons Mi Amigo Popcorn Archief, The Miracles waren ooit de begeleidingsgroep van Smokey Robinson met het karakteristieke Motown geluid van de vroege jaren 60. If Your Mother Only Knew.

Afkomstig uit Memphis, Roscoe Gordon, de invloedrijke rhythm and blues pianist met Surely I Love You. Graag wil ik jullie nog wat verjaardagen voorlezen, namelijk Sandra Bullock wordt vandaag 63 jaar. Mick Jagger wordt 20 jaar ouder, ja, 83. En Roger Taylor, de Britse drummer van de rockband Queen, wordt vandaag ook 80 jaar. Ik heb nog twee nummers in petto voor jullie, beste vrienden. Eentje van Teddy Pendergrass, ja, The More I Get.

Je luistert naar het Schoolschip met Joe Wells tussen 4 en 6. Ik heb er nog eentje te gaan voor het tijd zijn van 5 uur. En dat is een nieuwe plaat. Nieuw. Komt me wel heel bekend voor. All or Nothing van Andy Bach. Tot zo dadelijk.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkerstraat. Woningen en een verzorgingstehuis zijn binnen een straal van 100 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. Het neerslagtekort in Nederland is verder toegenomen. Volgens Rijkswaterstaat ligt het tekort ver boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Ook staan de grondwaterstanden op veel plaatsen laag tot zeer laag. De droogte zorgt voor problemen in de landbouw en natuur. Ook de scheepvaart ondervindt steeds meer hinder door lage waterstanden. In Oeganda zou de ebola-uitbraak voorbij zijn, dat zegt de minister van Gezondheid daar. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 zijn overleden. De laatste besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cospecion-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. En dan het weer. Vannacht daalt het kwik naar waarden tussen 16 en 19 graden. Morgen zonnig en warm met tropische temperaturen. Lokaal kan het dan 35 graden worden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is momenteel 55 kilometer in totaal, dus dat valt eigenlijk wel mee. De langste file staat op de A4, Den Haag-Rotterdam, voor de keteltunnel. 3 kilometer en ongeveer een half uur extra komt deels omdat de A20 dicht is vanwege werkzaamheden. Verder ook wegwerkzaamheden bij de Moerdijkbrug, waardoor er file ontstaat op de A16 vanuit Breda. Vanaf knooppunt Zonzeel nu 20 minuten extra. En op de A12 vanuit Arnhem is het traditiegetrouw druk voor die Duitse grenscontrole. Vanaf Beek 2 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Back in time, als ik het zou kunnen, ik zou me meteen terug naar 1960 projecteren. De gouden hippiejaren, wat denk je daarvan? Oh, jongens toch, Kylie Minogue uit haar verzamel-LP voor haar 30ste verjaardag als artiest. En daarvoor maakte ze gebruik van Stock, Aitken en A Waterman. Luister vrienden, welkom, welkom, welkom terug in deel 2 van Schoon Schip. Nog een uurtje te gaan met heel veel muziek uitgezocht door Gerry van der Putten. Vandaag ook in het bijzijn van Cindy, onze nieuwe assistente, hiervoor. Zorg dat wij niet zonder koffie vallen met gebak. Ja, oh jongens toch, ik mag er niet aan denken. Ik begin al te zwellen. You

0: Heel veel luisteraars laten ons weten waar ze zitten met vakantie. Dat is altijd heel leuk. Ook al zitten wij hier vandaag een beetje minder weer. Maar mijn graszoden hebben het nodig, jongens. Echt waar, het is allemaal een beetje verbrand van de afgelopen weken. Dus het mag voor mij gerust vandaag een beetje regenen. Laat je ja ook echt ja zijn. Dat was Jimmy Cliff samen met zijn Pioneers. Let your yeah be yeah. En het geldt ook als een van de eerste reggae hits die buiten Jamaica veel succes hadden.
1: De zomer van Diabigo op Golden Oldies Radio.
2: De zomer van 9.

Een leuke cover van The Beatles natuurlijk met I Wanna Hold Your Hand. Gezongen door Dollar. Hun versie van de Beatles klassieker verscheen voordat ze hun grootste hits scoorden. Lieve vrienden, wij hebben een korte enquête gehouden bij onze luisteraars om te vragen wat horen jullie graag? En heel veel reacties hebben wij gekregen op het feit van we willen op zondagmiddag swingen. Wel, dat gaan we doen. Kijk eens aan. Hier is Carol.

0: Cindy, goedemiddag.
1: Hey Joe, ik hoorde net van je collega's dat je al genoeg bier gedronken hebt voor vandaag.
2: Cindy, dat is maar een gerucht. Ik denk dat jij het hebt van Tom Schipper. Ja, die weet er alles van.
1: Daarom heb ik het eerste het beste vliegtuig genomen.
2: Zo.
1: Van de Caraïben tot bij jou.
2: Mooi, leuk.
1: Volgens mij heb je dringend nood aan een lekker kopje koffie.
2: Oh Cindy, doe mij maar een cappuccino. Met veel, heel veel schuim.
3: Ja,

0: Zwitserland is onvervangbaar bij ieder feestelijk gebeuren. Alle verlovingsringen in goud, 18 karaat, vindt u aan groothandelsprijzen bij uw juwelier Zwitserland. Reiskosten worden terugbetaald door uw juwelier Zwitserland. Molenstraat 3 te Aalst.
1: Het geluid en de techniek van nu.

Weet je nog, deze dame werd wereldberoemd als Ginger Spice. Ik heb het natuurlijk over Jerry Halliwell. En bij de opname van deze videoclip was ze graadmager. Een schim van zichzelf, zoals wij dat zeggen. De cover van The Weather Girls, It's Raining Men, werd ooit gebruikt in de film Bridget Jones' Diary. Het nummer bereikte de nummer 1 positie in diverse Europese landen.

Betty Wright was op jonge leeftijd al succesvol. Ze scoorde later ook nog grotere hits met Clean Up Woman en Tonight is the Night. Sheree Sheree is een nummer dat veel werd gedraaid in discotheken. Ja.

0: Afgelopen week kon je kiezen op een Facebookpagina voor het origineel of de cover.
1: Het origineel of de cover.
0: En deze week waren dat Elvis Presley met Can't Help Falling

0: Nick en Tessie jongens nog Supergrass met Alright We Are Young. Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
1: Het origineel of de cover.
0: Bill Withers, Ain't No

0: Het origineel of de cover?
1: Het origineel of de cover? Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover. Neem een kijkje op mijn Facebookpagina. Je wordt er niet ziek van, je wordt er alleen maar beter van. In ieder geval, de keuze die jij kan maken deze week is heel makkelijk. Tenminste toch, dat denk ik altijd. Tot

Nieuw deze week is Give Me The Night, gebaseerd op de George Benson hit uit 1980. Maar deze keer voorzien van een eigentijdse productie. Ministry of Funk,

0: Vrienden van Miamical, er is nu een compleet Miamical pakket verkrijgbaar. Dit pakket bevat verschillende foto's van de DJ's aan het zendschip, een Miamical sleutelhanger en 10 nieuwe Miamical stickers. Dit unieke Miamical pakket kunt u bestellen door middel van een internationale postwissel of een bankcheck ter waarde van 200 Belgische frank of 13 gulden te sturen. Naar Rado, Playa de Aro, provincie Girona in Spanje. Ook voor u is er nu dat nieuwe en unieke Miamical pakket.
1: Gepassioneerd en fel.

Uiteraard een nummer geschreven als eerbetoon aan bokser Muhammad Ali. Het nummer werd een internationale hit na Ali's legendarische overwinning op George Foreman in Zaire. Vooral in Nederland en België was het een grote hit voor Johnny Wakelin en zijn Kinshasa-band. Black

0: Moving On Up is een inspirerend lied over vooruitgang en zelfvertrouwen. Dat deed M. People in 1993 met de herkenbare stem van Heather Small. The sound of me, amigo.
1: Every Sunday from 8 to 8. Golden Oldies Radio. Olé.

0: gaan op vakantie met z'n vieren naar Spanje.
1: Ja, even lekker naar benen door hem. Even flink doorkachelen, hè? Vroom, vroom, vroom.
2: Ik ook.
0: Hey, FIFA in Spanje, dat is de nieuwste rage. 3 weken Spanje.
1: Nou, daar kost een cerveza biertje maar 20 cent.
3: Wat heb je allemaal bij je?
1: Ja, gewoon alles. Onze tent. En ons karretje natuurlijk.
0: Bij ons eigen eten, aardappelen, ertessoep, pindakaas, hagelslag, stroopwafels. Ja. Want die hebben ze niet, hoor, in Spanje.
3: Nee, daar hebben ze lekkere Spaanse gerechten.
0: Oh, hè, Bart, dat vind ik zo smerig.
3: Paella, tapas, abondigas.
0: Lekker.
1: Nee, nee, we willen onze eigen aardappels en onze eigen spruitjes, hoor.
0: Ja, en daarom hebben we alles ingeblikt met onze blikmachine zo hier. Dat zijn mijn eigen gehaktballen. In blik, hè. Of hier moet je kijken. Macaroni met kaas, in blik. Zo. Stampot met worst, in blik.
2: Ja. Oh, niet goed.
1: Ja, en we nemen onze eigen bak en braadolie mee.
3: Maar ze hebben daar toch

0: Ziezo, het zit er weer op. Het is gedaan. Het programma is afgelopen. Maar we gaan heel blij naar huis. We hebben een mooi programma gepresenteerd. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Zo dadelijk is er Wim van Egmond om 6:00. En tot die tijd gaan wij een nummer draaien van The Hollies. The Air That I Breathe. Tot volgende week. Nog een fijn weekend. En wat zeggen we dan, Cindy?
1: Doei!

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu bezoeken vandaag de Amerikaanse president Donald Trump. Aansluitend wonen zij samen de begrafenis bij van senator Lindsey Graham, die deze maand overleed. Graham gold als een belangrijke bondgenoot van zowel Oekraïne als Israël. Beide leiders hopen hun invloed in Washington en hun relatie met Trump te behouden, nu die in standpunten over beide landen zijn veranderd. De Franse politie heeft in Orange 5 dode baby's aangetroffen in kartonnen dozen in de woning van een echtpaar. De stoffelijke resten werden ontdekt nadat de man een ontbindend lichaam vond en naar het ziekenhuis bracht waar zijn vrouw net was bevallen van een gezonde baby. Volgens Franse media leed de vrouw aan zwangerschapsontkenning. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak als mogelijke moord op minderjarigen. De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkenstraat. Woningen en een verzorgingstehuis zijn binnen een straal van 100 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. In Oeganda zou de ebola-uitbraak voorbij zijn, dat zegt de minister van Gezondheid. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 overleden. De laatste besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. En dan het weer nog? In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, in de grote steden een graadje warmer. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ruim die glazen even op, joh. Kom op. Er staat hier zoveel alcohol. Heb je hem opgeruimd, ja? Hup, weg ermee. Verkringen, oh. En de dronken sailor, 1966. En dan ook even die Wikipedia. Wacht even. Zo, scheur het even door midden. En dat moet gewoon in de prullenbak, hè? Gewoon doen, zo.
1: Ja, kom op.
0: Troep opruimen. Ik wil graag in de nette studio komen. Zo. Wat hebben we vandaag allemaal klaarstaan voor u? Dat is de vraag die ik u stel. En u weet het niet, maar ik weet het wel. En dat is een voordeel natuurlijk. Want dan wordt u weer verrast.

bewaar een plekje voor mij als ik naar huis kom voor jou. Oh, als je dit allemaal, dit soort nummers zou vertalen in het Nederlands. Maar ja, het probleem is met Nederlandse muziek soms, niet alle nummers. Ik ga gelijk naar het Hoenpapa-repertoire toe. Hoenpapa, je weet het wel, hè. Een beetje kwaliteit op een andere manier brengen. Dat is toch wel voor het Nederlandstalige lied. Ja, het is niet zoals het is. Zoals het is. Het is zoals het is. Je mag het voor de rest zelf invullen natuurlijk. Sills and Croft. And a Summer Breeze. Oh, wat een lekker windje is dat toch.

alternate version staat er zo wijs bij. Ik vind het allemaal heel leuk hoor dat het er allemaal bij staat, maar het is gewoon het liedje en klaar. En zo kent u het. Maar ik vermeld het er wel even bij. Leuk. Staat wel interessant, toch? Ja, is wel interessant. Alles is interessant te horen. Michael Brown en Close to Perfection.

0: Het is perfect. Het is helemaal perfect.
1: Even kijken hoor. It's the same old song. Het is altijd hetzelfde liedje met de Four Tops en de Pussycat gebeuren. En dat is hem dus voor vandaag. U weet wel waar het voor vandaag is, hè? Weet u dat niet? U luistert voor het eerst. Interessant. Dat is toch leuk dat u erbij bent.

is altijd hetzelfde liedje. Ja, ik had het in het begin van het programma al over, hè, over als je al die liedjes in het Nederlands zou vertalen. In de plaats van de hoempapa manier, maar gewoon. U begrijpt hem wel, toch? Dat was hem dus voor vandaag, voor de nieuwe luisteraars. Dat is dan de dubbeldraai. Kijk, er komen altijd nieuwe luisteraars bij, heb ik begrepen. Dus dat is wel aardig, vind ik dan in dit geval. Sommigen vinden dat niet aardig. Ik vind het altijd aardig. Die zoetgevoiste dame toch. Helaas niet meer onder ons. Spargo en Head Up to the Sky.

1985. En dat was inderdaad Yesterday. En nog meer Yesterday, natuurlijk. Golden Hole, die staat niet voor niks, natuurlijk. ABC, ook vorige week al gedraaid. Is die andere, 1982.

heeft net dat timbre in zijn stem zitten dat de emotie die je hebt, als je die hebt trouwens, geraakt wordt. Bruno Mars, Risk It All. Concerten gegeven, maar ik was te laat. Wow. Ja, het ging snel voorbij, maar dan had ik niet graag daar in dat stadion gestaan. Dus dat scheelt natuurlijk ook weer, want ik hou toch wel van wat exclusievere ambiance, om het toch eens even te zeggen. Hup, kom op. Het is mooi daar hoor, maar je moet weten waar je loopt. Rio. En die Dizzy Mens zingen erover.

Gladys Knight en de Pips. I've got to use my imagination. En als ik tegenwoordig kijk om me heen, kijk iedereen zit maar op die telefoon te kijken. Niet op zitten, want dan had ik kapot van. Dan zitten ze te kijken en dan weten ze iets niet meer. Dan gaan ze denken. En dan denken ze, dan denk ik bij mezelf. Kijk nou op die telefoon, want dan kun je de vraag stellen op die telefoon. Maar dan zit je er weer te veel op, hè? Begrijpt het? Oké, okay, we gingen terug naar 1974 ermee. Ja. Pacific Gas and Electric. Oeh. If you breathe the air, you'll die. 1970. Perhaps you wonder the reason why. Are you ready? But wait! Don't you worry. I don't worry. A new day is dawn. All right then. Sing along. Maar dat is... Catch the sun. Die is moeilijk te pakken hoor trouwens, die zon. Nou, kom op, spelen met die handel.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in het Witte Huis met de Amerikaanse president Donald Trump gesproken over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump opperde eerder deze maand tijdens de NAVO-top dat Kiev daarvoor mogelijk een licentie krijgt. Volgens Zelensky spraken de leiders ook over diplomatie, mogelijk in relatie tot nieuwe sancties tegen Rusland. De 20-jarige bestuurder die wordt verdacht van het dodelijke ongeval in Vogelwaarde blijft 60 dagen langer vastzitten. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven en raakten meerdere mensen gewond. De groep was op schoolkamp. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog. Nabestaanden noemen de beslissing van de rechtbank terecht. De Amsterdamse beurs herstelde dinsdag, ondanks aanhoudende druk op chipaandelen door zorgen over Chinese concurrentie. De AEX sloot 1,1% hoger, terwijl Philips bijna 5% verloor na kwartaalcijfers. Unilever won bijna 8% dankzij sterke resultaten. Basic Fit steeg na winstherstel, Theon daalde 2% en Mercedes-Benz boekte koerswinst na hogere kwartaalwinst. De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkenstraat. Woningen en een verzorgingstehuis zijn binnen een straal van 100 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. En dan het weer nog? In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, in de grote steden een graadje warmer. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

En ik hoor u denken, de Calendar Girl. Ja, die kalenders die bij de garages hangen. Nee, hij bedoelde heel iets anders. Niels Sedaka. En de Calendar Girl. Yeah. Dit is zo'n liedje waar je automatisch vrolijk van wordt. En als je het nou moeilijk vindt om mee te zingen, gewoon de maanden erbij noemen die hij zingt. Dan heb je de helft van de tekst al te pakken. Maar het deuntje maakt het helemaal. Oftewel, zoals we het in vaktermen noemen, de gimmick van het nummer. Als er geen gimmick in het nummer zit, dan wordt het gegarandeerd dus geen hit. Maar dat is wel een feit.

Rossi, Ibiza. 1976 kwam niet eens in de hitparade, maar iedereen kent het nummer natuurlijk wel. Want dan is het voor jou een hit, zeg ik altijd. De Sunshine Day, een hit wordt niet bepaald door de lijst. Op dat moment wel, maar jaren later. Als je een hit hebt gehad en het, je hoort er niks meer van, dan is het geen hit. Maar ja, dat is mijn beleving. En misschien uw beleving waarschijnlijk ook. Colin Blundstone.

je hoort altijd dit strange effect. En nog meer liedjes uitgebracht, Dave Berry. Mama, mama, mama. Oh, ik vind dit een van de mooiste tunes eigenlijk. Het is het studioorkest van Jack Tromby. En het heet Hotspot. Het werd gebruikt. Ja, ik ga het vandaag helemaal even bij noemen. Normaal doe ik dat niet zo uitgebreid, maar nu wel. Dat is een pracht voor de vakmensen onder ons. Dan heb ik het niet over de hobbyisten, maar over de vakmensen van de radio. Die weten dat er een goede aanloop in zit. En een goed bedje erachteraan. Die weten wat ik bedoel. Ik bedoel daarmee te zeggen, om het voor u wat duidelijker te maken. Het begint heel bombastisch. En dan komt er een muziekje bij waar je heel makkelijk overheen kan kletsen. Laat ik het netjes zeggen. Het is van de Caroline Top 50 uit 1979. Dat heeft nou niet echt geweldig gelopen, dat station. Heeft wel wat vruchten afgeworpen in de vorm van vriendjespolitiek. Dat ze elkaar allemaal daar de hand schudden, om het zo even te zeggen. En daar de hand schudden aan land. De hand mag je ook voor iets anders neerzetten, maar dat moet je maar zelf even verzinnen. Dan noemen ze dat ook wel eens een trekshuis en ze trokken elkaar voor, zou ik maar zeggen. Letterlijk en figuurlijk. En meer origineel, ja, komt er ook aan.

de meest, nou ik zou niet zeggen walgelijk, maar de meest rare liedjes kwamen voorbij. Maar ja, daar werd flink voor betaald, hè. Bij Monique hadden we dat ook, hoor, trouwens. Maar het werd nooit bevestigd, hè. Als je nu zegt van, is het zo, nou is het niet zo. Ik kan... Maar dat hoort erbij, hoor. In Amerika was dat al uitgevonden. Ja, wat is uitgevonden, zeg ik altijd. The Rockets and On The Road Again. Ik werkte toen voor het eerst ergens bij Rijkswaterstaat. Dat was mijn allereerste baan toen in de tijd. Ja, dat heb ik natuurlijk niet lang volgehouden. Hè, want dat de hele dag op zo'n kantoor zitten. Ik moet toch iets met muziek gaan doen. En dat is gelukkig wel gebeurd. Dromen zijn uitgekomen.

Oh, het is geen kip. Oké. Het is geen kip, zei ik. Goed, tok, tok, tok, tok, tok. Het is talk. We talk to each other. Olivia Dune. Dean bedoel ik. Met haar die prachtige stem is. Ik krijg de grootste carrière. Dat voel ik gewoon aan mijn water. Niet aan mijn grote teen, maar aan mijn kleine teen. Dat voel ik gewoon aan. Als je last van je teen hebt, ja, dat... Dan heb je wel een probleem. Dan moet je wat aan je tenen gaan doen. Als je het steeds aan je voelt aan je teen, toch? Maar ja, die kleine teen kan ook een grote teen zijn. Het ligt er aan hoe groot die kleine teen is. Begrijp je hem?

Rufus samen met Chaka Khan. Vanaf het eerste liedje wat ze uitbracht. I'm Every Woman, inderdaad. Ja, dat heeft ze goed genomen. Was ik al helemaal van die stem weg. En Rufus ook, echte funkband. Dat is ook duidelijk te horen. Zag ik hier een concert ook van ze. Was daar. En ze was toen al op leeftijd. Ik weet niet of ze is nog... Ja, met dat je dat zegt, zeg ik altijd. Hè. Ze is aardig op leeftijd. 73, 74. Ik kan wel zeggen, ze is er nog, maar ze kan zo omgevallen zijn. Maar hoe zij daar danste. Wow, wow, wow. En zingen en wow, wat een energie zit erin. En ik hou van dit soort mensen die gewoon energie hebben. Die nooit lopen te klagen en te zuren, maar gewoon lekker positief in het leven staan.

Weet u het nog? Hoe oud was u? 15, 16, 17, 14, 13, 12? Sailor, 1975. Debuut en Sailor. Colin Blundstone en de Zombies.

Meezinggehalte zit er goed in hier, bij deze. Ja, makkelijk. Oké. De zombies, ik zei bewust Colin Blunston erbij, want die zit er natuurlijk in. Die zat ook weer bij Argent, geloof ik. Heb ik wel verkeerd. Nou, weet je wat? Ga lekker opzoeken. Ik doe het allemaal uit mijn hoofd, dus ik haal geen Wikipedia en dat soort dingen onzin erbij. Want die informatie klopt ook regelmatig niet. Dus van mij. Het zijn daar ook hobbyisten, dus vandaar. Niks tegen hobbyisten, maar... Ik ben ook zelf een hobbyist. In allerlei dingen, hoor. Volgens mij heb ik hem al een keer gedraaid. En ik denk, nou, doe toch gewoon nog een keertje. Duncan Brown in The Wild Places. Ja, dat was een mooie opname. Mooie clip erbij met zijn vrouw die danste om hem heen. Of was dat wat met Jesse Green weer? Gaat u dat even opzoeken? Mooi. Morgen twee, volgende week wel veel als u mensen stuurt of zo. Nou, het zit erop. Volgende week zijn we er weer. Als het goed is, ik pak mijn biezen. Ik ga er vandoor. Dag.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Het reisadvies voor Spanje is sinds dinsdag geel vanwege de natuurbranden. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken blijft reizen mogelijk, maar moeten vakantiegangers rekening houden met wegafsluitingen, slechte luchtkwaliteit, evacuaties en verkeershinder. Reizigers wordt geadviseerd het lokale nieuws en de weersverwachting te volgen. De branden hebben dit jaar al ruim 170.000 hectare natuur verwoest. Chiptoeleverancier ASML heeft in het tweede kwartaal opnieuw geprofiteerd van de grote investeringen in AI-infrastructuur. De omzet steeg met 20% tot ruim 1 miljard euro en de netto-winst nam toe tot 285 miljoen euro. Het bedrijf verwacht verdere omzetgroei, blijft investeren in onderzoek en ontwikkeling en rekent voor het lopende kwartaal op een omzet van 1,1 miljard euro. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in het Witte Huis met de Amerikaanse president Donald Trump gesproken over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump opperde eerder deze maand tijdens de NAVO-top dat Kiev daarvoor mogelijk een licentie krijgt. Volgens Zelensky spraken de leiders ook over diplomatie, mogelijk in relatie tot nieuwe sancties tegen Rusland. De Amsterdamse beurs herstelde dinsdag, ondanks aanhoudende druk op chipaandelen door zorgen over Chinese concurrentie. De AEX sloot 1,1% hoger, terwijl Philips bijna 5% verloor na kwartaalcijfers. Unilever won bijna 8% dankzij sterke resultaten. Basic Fit steeg na winstherstel, Theon daalde 2% en Mercedes-Benz boekte koerswinst na hogere kwartaalwinst. En dan het weer nog? In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, in de grote steden een graadje warmer. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Geen files meer, maar nog wel een wegafsluiting. De A17 Roosendaal-Dordrecht is nog altijd dicht tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Daar gebeurde vanmiddag een ongeluk met meerdere vrachtwagens. Omrijden kan via de Haarlemmerbrug over de A59 en de A29. En let op, dit gaat tot vannacht 3 uur duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 27 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978 en we zitten in november. Willem Aantjes treedt af als fractievoorzitter van het CDA na onthullingen over zijn gedrag tijdens de Tweede Wereldoorlog. Johan Cruijff speelt zijn laatste wedstrijd met Ajax tegen Bayern München en verliest met 8-0. Honderden leden van de secte People's Temple vinden de dood in Jonestown na een door hun leider Jim Jones bevolen collectieve zelfmoord. December 1978. Nederland wordt getroffen door zware sneeuwstormen die een ongekende chaos veroorzaken. Vooral de provincies Groningen, Drenthe en Friesland krijgen opgewaaide hopen sneeuw die soms meters hoog zijn, terwijl het in Zuid-Nederland tegelijkertijd regent bij temperaturen van plus 10 graden. Maar ook daar gaat het later sneeuwen. Het gewone leven wordt enorm ontwricht. Er volgen 2 maanden met ongekend winters weer, waarin zware sneeuwval en ijzel worden afgewisseld door dooiperiodes en de wegen zo glad worden dat het tot eind februari niet mogelijk is veilig de weg op te kunnen. De muziek uit 1978. De album top 3 zag er als volgt uit. The Album van ABBA op nummer 3, City to City van Gary Rafferty op 2 en Saturday Night Fever op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. FIFA-voorzitter Gianni Infantino onderzoekt de verkoop van aandelen in de commerciële rechten van WK-toernooien aan private investeerders, meldt de Times. Daarvoor zou het nieuwe bedrijf FIFA Forward Enterprise worden opgericht. Volgens de krant zijn ook personen uit de omgeving van Amerikaanse president Donald Trump benaderd. Het gaat om een miljardendeal. Het reisadvies voor Spanje is sinds dinsdag geel vanwege de natuurbranden. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken blijft reizen mogelijk, maar moeten vakantiegangers rekening houden met wegafsluitingen, slechte luchtkwaliteit, evacuaties en verkeershinder. Reizigers wordt geadviseerd het lokale nieuws en de weersverwachting te volgen. De branden hebben dit jaar al ruim 170.000 hectare natuur verwoest. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in het Witte Huis met de Amerikaanse president Donald Trump gesproken over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump opperde eerder deze maand tijdens de NAVO-top dat Kiev daarvoor mogelijk een licentie krijgt. Volgens Zelensky spraken de leiders ook over diplomatie, mogelijk in relatie tot nieuwe sancties tegen Rusland. En dan het weer nog? In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, in de grote steden een graadje warmer. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 24 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1982. Groenland, dat in 1978 volledig zelfbestuur gekregen heeft, verlaat de Europese gemeenschap, waar het als deel van Denemarken in 1972 lid van geworden was. En Philips en Sony introduceren de compactdisc, de CD. Januari, de Marva marine vrouwenafdeling wordt opgeheven. Maart, in Suriname plegen de sergeants Rambokus en Hawker een staatsgreep tegen Daisy Boutersen. Ze worden op de vlucht doodgeschoten. Randy Rhoads, gitarist van Ozzy Osbourne's band, komt om het leven bij een vliegtuigongeluk. 31 januari. 3500 Britse militairen landen op de door Argentinië bezette Falklandeilanden in de buurt van de hoofdstad Port Stanley. Het opgevorderde passagiersschip Queen Elizabeth II heeft ze gebracht. Deze oorlog zal 2,5 maand duren en het leven kosten aan 250 Britten en 700 Argentijnen. April. De Falklandeilanden zijn het decor voor een oorlog tussen Engeland en Argentinië. De oorlog speelt eigenlijk al 150 jaar, maar op 2 april 1982 vallen de Argentijnen de hoofdstad aan. De Nederlandse tafeltennister Bettine Frisico behaalt in Boedapest de wereldtitel in het enkel en het gemengd dubbelspel. Mei. De moderne Engelse destroyer Her Majesty Sheffield wordt vernield tijdens het Falklandconflict. Van de bemanning van 270 man sneuvelen 31 opvarenden, wat in het thuisland grote verslagenheid wekt. En Formule 1-coureur Gilles Villeneuve uit Canada, vader van Formule 1-coureur Jacques Villeneuve, komt om het leven tijdens kwalificatie voor de Grote Prijs van België, na aanraking met de auto van Jochen Mas.

0: Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.
1: G-O-R. Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karel en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. Een gevangene is vrijdag in de penitentiaire inrichting in Graven meerdere keren neergestoken door een medegevangene, bevestigt de advocaat van het slachtoffer. Volgens hem gaat het om dezelfde verdachte die eerder Camille E., chauffeur bij de moord op Peter R. de Vries, aanviel. Het slachtoffer overleefde de steekpartij en is naar het ziekenhuis gebracht. De dienst justitiële inrichtingen reageert later nog. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. Het reisadvies voor Spanje is sinds dinsdag geel vanwege de natuurbranden. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken blijft reizen mogelijk, maar moeten vakantiegangers rekening houden met wegafsluitingen, slechte luchtkwaliteit, evacuaties en verkeershinder. Reizigers wordt geadviseerd het lokale nieuws en de weersverwachting te volgen. De branden hebben dit jaar al ruim 170.000 hectare natuur verwoest. En dan het weer nog? In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, in de grote steden een graadje warmer. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 23 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1980. De cent wordt in Nederland officieel afgeschaft, maar deze blijft tot 1983 in omloop. In zijn jaarlijkse toespraak State of the Union zegt de Amerikaanse president Carter dat de Verenigde Staten grote belangen hebben in het gebied van de Persische Golf en dat het land in geval van nood de olievoorziening van het Westen met de wapens zal verdedigen. Op 13 februari 1980 stuurt hij 4 oorlogsbodems en 1800 mariniers naar de Golf. Koningin Juliana kondigt aan dat ze op 30 april van dit jaar afstand zal doen van de troon ten gunste van de dochter Beatrix, die deze dag haar 42e verjaardag viert. Februari. Staatsgreep in Suriname, gepleegd door een groep lage officieren onder leiding van sergeant en sportinstructeur Daisy Boutersen. Het is de sergeantencoup. 8 mensen komen om het leven. Een nationale militaire raad wordt voorlopig het belangrijkste bestuursorgaan. Maart. In Amsterdam breken grote rellen uit als de politie krakers wil verwijderen uit een pand aan de Vondelstraat. In opdracht van de burgemeester van de gemeente Amsterdam wordt de straat heroverd op de kraakbeweging. Tanks van de landmacht ruimen de barricades op. De met 26.000 ton huisbrandolie geladen tanker Tanio breekt in tweeën in het kanaal, met als gevolg de kust van Bretagne over een lengte van 70 kilometer met olie wordt vervuild. Vlieger Erik Kopman stort neer met zijn F-16 in het IJsselmeer, nabij Stavoren, en komt erbij om het leven. En in april begint de NOS met de officiële uitzending van Teletext. April. In Lekkerkerk wordt officieel bekendgemaakt dat de nieuwbouwwijk Lekkerkerk West op een stortplaats van chemisch afval is gebouwd. De 270 hier woonachtige gezinnen worden geëvacueerd en tijdelijk elders gehuisvest, waarna de grond onder de huizen wordt afgegraven en gesaneerd. In Iran zegt Ayatollah Khomeini dat de 70 gijzelaars in de Amerikaanse ambassade in Teheran, die daar al sinds 4 november 1979 zitten, niet eerder zullen vrijkomen dan wanneer het Iraanse parlement dat beslist. Op 25 april 1980 mislukt een poging van een Amerikaanse legereenheid om de gijzelaars met een verrassingsaanval te bevrijden. 8 commando's komen om het leven als 2 van hun vliegtuigen op elkaar botsen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van de Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een bemanningslid om het leven. Oekraïne ontkent dat burgers doelwit waren en zegt escalatie te willen voorkomen. Iran eist compensatie terwijl beide landen elkaar blijven verwijten Rusland te steunen. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. 2 andere Nederlanders raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De boot sloeg kort na vertrek om. De Braziliaanse marine en politie onderzoeken het ongeluk. De organisator schrapte alle tochten. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karl en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. En dan het weer nog? In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, in de grote steden een graadje warmer. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Golden Oldies Radio.

0: Tim Harden met iets wat we wel kunnen gebruiken. A Simple Song of Freedom uit 1969.
1: Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van dinsdag 28 juli. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond tentoonstelling Wonderen Waterplantenwereld. De column van Joost Kiewiet en de erop uitkaart van de Hoekse Waard. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je er weer bij bent.

0: Stevie Nicks was dat, een Destiny. En daarvoor de Style Council, een Long Hot Summer. Nou zeg dat wel. Ons eerste onderwerp vanavond. De Vereniging van Botanische Kunstenaars Nederland bestaat 20 jaar. Ter ere van het jubileum hebben de leden een botanische afbeelding van een waterplant gemaakt. De 50 beste inzendingen zijn te bewonderen in het Westlands Museum. Eline Hogendijk is aan de lijn bij Terracox.
1: Welkom Eline.
2: Goeiedag.
1: Fijn dat je aan de telefoon bent. Het Westland Museum, daar gaat die tentoonstelling plaatsvinden. Waar bevindt dat zich eigenlijk?
2: Het Westland Museum bevindt zich in Honselersdijk.
1: Ja?
2: En dat is een heel leuk, authentiek museum. En het is goed bereikbaar.
1: En het thema is gewoon het Westland in al zijn vormen, of gaat het vooral over de tuinderijen?
2: Het gaat met name over de tuinderijen. Er is ook een hele leuke buitenpresentatie met fruitbomen. En binnen is een veiling waar je zelf kunt oefenen met kopen onder de klok.
1: Oh, ja.
2: Maar er zijn heel leuk, maar er zijn ook heel veel vondsten, zeg maar, die nog gedaan zijn in de tijd van de Romeinen en uit de middeleeuwen. En die zijn ook allemaal te bezichtigen in het museum.
1: Nou, wauw, ik hoor het al veel omvattender dan ik had gedacht. Dan die tentoonstelling. We gaan even naar die tentoonstelling. Is het Westland heel waterrijk, overal slootjes en verbindingen tussen die tuinen. Vanwaar nu de focus op waterplanten?
2: Nou, vanuit de Botanisch Kunstenaars hebben wij elk jaar een tentoonstelling, een ledententoonstelling.
1: Ja.
2: En daar hangt meestal een thema aan.
1: Ja.
2: We wilden al heel lang een tentoonstelling over waterplanten maken met z'n allen. En ja, toen is eigenlijk de samenwerking met het Westland eigenlijk een soort vanzelfsprekend tot stand gekomen. Ook omdat daar natuurlijk heel veel inderdaad water is.
1: Ja.
2: We hebben natuurlijk vanuit Botanisch Kunstenaars al wilde planten allemaal getekend. Dus die van nature ook in Nederland verder voorkomen. Dus, want het Westland is natuurlijk, er zijn hoofdzakelijk kwekerijproducten.
1: Ja.
2: Dus maar wij hebben ons gefocust echt op de botanische planten die van oorsprong ook in Nederland voorkomen.
1: En waar moet ik dan aan denken, behalve kroos en riet?
2: Nou, we hebben waterlelies en gele lissen en waterdrieblad. Er zijn ontzettend veel waterplanten. We hebben ook de oeverplanten meegenomen. Dus moeras, gentiaan.
1: Ja, en dan maken jullie daar een botanische tekening van.
2: Ja.
1: Dan moet ik meteen denken aan een tekening die geschikt is voor het onderwijs. Wat maakt een tekening botanisch?
2: Een botanische tekening is echt naar het onderwerp getekend, op ware grootte. En alles wordt dus ook echt opgemeten. En aan de hand van de aquarel die wij, tenminste de meeste mensen maken een aquarel of met kleurpotlood, zou de plant ook echt te determineren moeten zijn. Dus alle onderdelen van de plant moeten ook kloppen echt met de onderdelen die je in het echt ziet.
1: Dus elk nerfje en elke stamper en elke meeldraad wordt helemaal exact weergegeven.
2: Ja, ja.
1: En is dat ook zo dat de plant uit de grond moet om ook de wortel weer te geven, of dat dan weer niet?
2: Sommige mensen doen dat wel, dat mag wel, zeg maar voor de volledigheid.
1: Ja.
2: Maar heel veel mensen hebben dat ook voor de tentoonstelling niet gedaan. Dus uiteindelijk is dat niet echt noodzakelijk. Je mag ook in principe alleen de bloem schilderen met een paar bladeren.
1: Ja, nou, hoeveel van die tekeningen hebben jullie binnengekregen? Want de leden van die botanische vereniging zijn allemaal aan de slag gegaan, toch?
2: Ja, nou, niet alle leden van de vereniging zijn werkend lid.
1: Ja.
2: Dus we hebben een zestigtal werkende leden. En we hebben 50 werken hebben wij gekregen. Dus 50 mensen hebben iets gemaakt.
1: En je zou zeggen, als het allemaal botanische tekeningen zijn en het moet zo natuurgetrouw mogelijk, dan lijken ze allemaal zeker heel erg op elkaar als het over de zwanenbloem gaat. Ik noem maar wat.
2: Nee, want we hebben daar natuurlijk een systeem voor. Dus we maken een hele lijst met alle waterplanten die er in Nederland voorkomen.
1: Ja.
2: En dan kunnen mensen daar uitkiezen. Dus we hebben ook wel echt duidelijk gezegd van één zwanenbloem.
1: Ja, dus een hele grote diversiteit, dat hoor ik al.
2: Ja, dus het zijn allemaal verschillende planten die er te zien zijn.
1: Ja, en wat hoop je dat het mensen brengt om nou eens al die planten en die biodiversiteit op in aquarellen te zien?
2: Nou, het geeft een heel erg leuk beeld van wat er aan waterplanten in Nederland te zien is. Daar is nog niet zo heel veel over waterplanten gedaan, ook niet in het verleden. Dus het geeft echt een heel leuk beeld. Wat ook ontzettend leuk is, dat natuurlijk al die verschillende kunstenaars een andere visie hebben op het maken van kunst. Want uiteindelijk heeft iedereen zijn eigen handschrift. Dus ja, ook dat is heel divers. En sommige mensen, ja, die hebben daar gewoon hele bijzondere afbeeldingen gemaakt. Dus de diversiteit binnen de afbeelding is ook heel groot.
1: Misschien verrast het mensen wel dat er zoveel verschillende waterplanten zijn.
2: Ook dat. En iedereen heeft zijn eigen manier van weergave ook van de planten.
1: Nou, het dus klinkt...
2: Dus het is een hele leuke, diverse tentoonstelling.
1: Het klinkt als een aanrader zeker om daar eens naartoe te gaan. De gegevens. Het Westland Museum is in Honslesdijk. Tot wanneer is die tentoonstelling nog?
2: 18 oktober, ja.
1: Nou, ik wil je heel hartelijk bedanken. Mooie tip voor deze zomer tot aan de herfst. Eline Hogendijk van de Botanische Vereniging. Dank je wel.
3: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

0: chambre à louer.
1: Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl.

Achtereenvolgens hoorde je Alain Bachon en Les Amants d'un jour. The Pretenders, een hymn to her. Zometeen Joost Kiewiet en zijn nieuwe column. Na The Beach Boys en Forever.

0: Meer bomen. Meer bos, maar ook bomen buiten het bos. Dat hebben we nodig. Bomen zijn belangrijk met de klimaatverandering waar we nu middenin zitten. We investeren ongelooflijke hoeveelheden geld in ondergrondse opslag van CO2. Bomen doen dat gratis. En wat is er eenvoudiger dan het planten van bomen? Onze Rijksoverheid vond ook dat er meer bomen moesten komen. In 2020 kwam er een nationale bossenstrategie. Binnen 10 jaar moest er 37.000 hectare extra bos aangeplant zijn. Uitbreiding van het bestaande bossen met 10%. Mooi toch? Maar ja, er kwam niet veel van terecht. Tussendoor kwam er een kabinet Schoof. En die schrapte de vondsten om dit mogelijk te maken. Er is nu ruim 3000 hectare nieuw bos aangeplant. Dat blijft dus ver achter bij de doelstelling. En de oorzaken? Gebrek aan ruimte. Wegvallende financiering. En concurrentie met andere ruimtevragende activiteiten. Dat kun je simpel samenvatten. Geen prioriteit. Het is gewoon een kwestie van de juiste keuzes maken. In ons land wordt meer dan de helft van het akkerland en bijna al het grasland gebruikt voor de teelt van veevoer. Minder zou beter zijn. En dat geeft veel ruimte voor extra bomen. Bomen zijn niet alleen belangrijk om de oorzaak van klimaatverandering aan te pakken. Ook voor de gevolgen kun je ze niet missen. Vooral in stedelijk gebied moeten meer bomen komen om mensen te beschermen tegen de hitte en oversterfte te beperken. Op een hete dag kan het op een betonnen trottoir al snel 50 tot 60 graden Celsius worden. Onder een boom kan het tientallen graden koeler aanvoelen. Ze geven schaduw en doordat ze water verdampen werken ze als een soort natuurlijke airco. Voor de verdamping onttrekken ze energie aan de omgeving waardoor de lucht afkoelt. Meer bomen buiten bossen was ook een doelstelling van de bossenstrategie. Of dat wel goed gaat, weten we niet. Er is geen goede registratie van het aantal bomen. Er wordt veel gekapt, maar ook weer nieuw aangeplant. Een inschatting is dat het bomenbestand nu ongeveer stabiel is in ons land. Duidelijk is dat het rijksbeleid faalt. Meer bomen planten lukt tot nu toe niet. Gemeenten en waterschappen moeten zich er ook voor inzetten. Daar merk ik niks van. Het waterschap op de Zuid-Hollandse eilanden heeft juist een beleid om niet meer bomen aan te planten. Ze willen het huidige bomenbestand handhaven, maar ook niet meer dan dat. En nu meer bos niet lukt, verschuift de aandacht naar meer bomen buiten bossen. Meer houtwallen, rijenbomen en zogenoemde groenblauwe dooradering. Het netwerk van waterlopen, dijken en wegen wordt dan gebruikt voor de aanplant van extra bomen en struiken. Op zich geen verkeerde gedachte, maar er blijft gewoon ruimte nodig. En dat vraagt om keuzes. En dat blijft lastig. Bijvoorbeeld bomen en struiken langs water lopen. Het waterschap is daar vaak allergisch voor. Ze willen daar juist de bomen weg hebben. Ze verplichten ook grondeigenaren om bomen te kappen. Ik kreeg zelf ook afgelopen winter een dwangbevel van het waterschap. Ik woon aan een wegsloot van het waterschap en in een brief kreeg ik de mededeling dat ik in overtreding was en dat ik alle bomen en struiken langs de sloot moest weghalen. Met een trekker moest het onderhoud gedaan kunnen worden. Het maakte mij opstandig. Er is al ruim 100 jaar een boomgaard langs die sloot en het onderhoud wordt altijd van de weg afgedaan. Ik heb me verzet tegen de kap en het waterschap heeft toegegeven. Mijn bomen blijven staan. Maar veel eigenaren doen wat het waterschap zegt en kappen onnodig bomen en struiken. De argumenten van het waterschap om bomen te weren langs water zijn aan herziening toe. Er zijn zowel voor- als nadelen. De nadelen zijn doorslaggevend voor ons waterschap. Zo komt blad van de bomen in het water terecht. Verterend blad vraagt zuurstof en dat kan nadelig zijn voor de waterkwaliteit. Het onderhoud van een watergang kan wat duurder worden als bomen in de weg staan en machines er niet goed bij kunnen. Maar met het veranderend klimaat gaan de voordelen zwaarder wegen. Door schaduw warmt het water minder op en dat is goed voor de waterkwaliteit. De explosieve groei van algen en kroos wordt beperkt. Bomen en struiken maken de oevers sterker en ze zijn belangrijk voor insecten en vogels. En ze houden meststoffen tegen. Minder uitspoeling van stikstof is belangrijk voor de waterkwaliteit. Meer bomen en struiken zijn nodig om ons aan te passen aan het veranderend klimaat. Daarom moeten we oude bomen koesteren en nieuwe bomen aanplanten.
1: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

Muziek met een boodschap van de Cranberries. War Child was dat. En daarvoor, soms gaat de tijd zo snel. Van Abel. Zometeen de Eropuiskaart van de Hoekse Waard. Naar Tellische Valles.

0: Oorspronkelijk een grote hit voor David Gates en Brad in de jaren 70. En opnieuw gemaakt door Telly Savalas, oftewel Kojak. Je weet wel, die kale met die lolly in zijn mond. We gaan naar ons volgende onderwerp. Nu de dagen lang zijn en het heerlijk is om erop uit te trekken, is er eigenlijk geen beter moment om de Hoekse Waard te ontdekken. De gratis erop uitkaart van de Hoekse Waard Actief is hiervoor een uitstekende gids. Jessica de Geus van Hoekse Waard Actief is aan de telefoon bij Jan-Willem de Vries.
1: Misschien denkt u, u kent het allemaal wel, maar wij weten zeker er is nog veel meer te ontdekken. En daar helpt de gratis erop uitkaart van Hoekse Waard Actief bij. Goeiedag Jessica van Hoekse Waard Actief. Jij kan ons alles vertellen over deze erop uitkaart.
2: Goeiedag Jan-Willem. Ja, dat klopt. De erop uitkaart is dit jaar een nieuwe editie. In voorgaande jaren had de kaart een andere naam en een ander jasje. En dit jaar hebben wij de handen ineengeslagen met Natuurlijk Hoekse Waard. Waarin wij samen inwoners en bezoekers van onze gemeente inspireren wat er allemaal te doen is in de Hoekse Waard.
1: Wat maakt deze kaart anders dan een gewone wandel- of fietskaart?
2: Deze kaart laat een andere kant zien. Ook echt plekjes die je minder vaak op een standaard inspiratiekaart zou zien. Wij zoomen ook in op het stukje bewegen, op cultuur. En geven we aandacht aan een gezond dagje uit.
1: De kaart brengt sport, cultuur en gezondheid samen. Hè? Hoe zie je dat terug op de kaart?
2: Nou, eigenlijk zie je dat terug doordat je voldoende aanbod hebt tot fiets- en wandelroutes. Dus je bent lekker in beweging. En op zo'n route kom je allerlei mooie plekjes tegen. En is er ook aandacht voor watertappunten. En het tot rust komen bij een rustpunt. Of lekker even een bewuste keuze maken bij een samenbewust horecaondernemer.
1: Staat er ook een plek of route op de kaart waar jij persoonlijk heel enthousiast van wordt?
2: Ja, voor mij was het echt helemaal nieuw, maar je schijnt in het mooie natuurgebied Oeverlanden het spelletje boter, kaas en eieren te kunnen spelen.
1: Vertel.
2: Ik heb hem ook nog niet gezien. Ik ga hem deze zomer ontdekken. Maar ik ben heel benieuwd of er al luisteraars zijn die het kennen. En laat het ons weten.
1: Zijn er in de Hoekse Waard nog meer verborgen pareltjes die veel inwoners misschien niet eens kennen?
2: Nou, ik zou mensen willen laten uitdagen om de kaart vooral in hun dorp eventjes op te pikken. En eens te kijken in eigen gebied. Maar vooral om lekker op pad te gaan in een gebied in de Hoekse Waard waar je nog niet bent geweest. En ontdek het zelf wat bij je past.
1: Het is niet alleen voor inwoners van de Hoekse Waard, maar ook voor toeristen die hier langskomen.
2: Zeker. De kaart laat denk ik voldoende zien van ons mooie groene eiland met voldoende beweging, maar ook hele mooie bezienswaardigheden. En dan vergeet het eiland 10 gemeenten. Dat blijft natuurlijk toch een uniek iets om te bezoeken.
1: De kaart is gratis verkrijgbaar in alle dorpen. Waar kunnen ze hem dan ophalen?
2: Ja, dat ligt is heel verschillend. In ieder dorp is die verkrijgbaar. En dat kun je weten doordat als je bij ons op de website op hoeksewaardactief.nl gaat en je klikt het kopje gezondheid aan, scroll je naar beneden erop uit, klik je aan en dan kun je klikken op waar verkrijgbaar. En daar hebben we alle dorpen neergezet en te zien is waar die in het dorp te krijgen is. Dus dat kan zijn bij een supermarkt, dat kan bij de huisarts zijn, dat kan bij de bibliotheek zijn. Dus er zijn in ieder dorp diverse punten waar de kaart af te halen is.
1: Maar het kan ook digitaal, hè?
2: Zeker. Op de website wat ik je net vertelde, daar kun je hem ook eventjes inkijken of zelfs downloaden, zodat je hem op je telefoon of op je tablet kan bestuderen.
1: Er zijn ook bewuste ondernemers toegevoegd aan de kaart. Wat voegen die toe?
2: Ja, een samenbewust ondernemer die voegt toe aan het stukje dat wij dat cultuur en sporten brengt een gezonde leefstijl met zich mee. En mensen die daar een waarde aan hechten, die hebben bij deze samenbewust ondernemers net wat ruimer de keus tot bewust en lekker en gezond eten en drinken.
1: Ja, en dan ook nog producten van eigen bodem?
2: Zeker, ze werken veel al met streekproducten. En je kan kiezen tussen het stuk dat je zegt, nou, ik sla de patatjes af, die heb ik niet nodig. Maar je kan ook kiezen voor een lekkere salade of een stukje vega. En er zijn natuurlijk ook bij de kindermenu's net iets meer keuze dan bij de meeste restaurants.
1: Nog even een vraag. Je kan fietsen, je kan wandelen, maar zijn de routes ook geschikt voor gezinnen met een kinderwagen of mensen met een rolstoel?
2: Nou, dat is wel een mooie. We hebben grote routes waarbij je ook zelf de routes kan afsnijden omdat de straatnamen op de kaart staan. Maar we hebben één specifieke route die echt voor iedereen toegankelijk is. Dus of je nu met een kinderwagen, skiers of een rolstoel bent, dan adviseren wij de Sint-Antoniepolderroute. Deze route laat je molens zien en neemt je mee over de dijkjes door het mooie polderlandschap.
1: Als jij het komend weekend de luisteraars één route of een uitstapje zou aanbevelen, welke zou dat zijn?
2: Dan zou ik zeker aanbevelen om lekker 10 gemeenten te bezoeken. Blijft ja. Toch heel bijzonder om van eiland naar eiland te hoppen. Maar vooral het pontje blijft toch altijd een mooie belevenis.

Sarah McLachlan was dat, met Gravity. En dat was de late avond van dinsdag 28 juli. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Tom Waits blijft nog even bij je. Fijne nacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van de Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een bemanningslid om het leven. Oekraïne ontkent dat burgers doelwit waren en zegt escalatie te willen voorkomen. Iran eist compensatie terwijl beide landen elkaar blijven verwijten Rusland te steunen. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. 2 andere Nederlanders raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De boot sloeg kort na vertrek om. De Braziliaanse marine en politie onderzoeken het ongeluk. De organisator schrapte alle tochten. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karl en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. En dan nog even het weer. Vannacht zijn er heldere perioden. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden is het nog een graadje warmer. Woensdagochtend is het zonnig en wordt het snel warm. Halverwege de ochtend is het met 25 graden op de eerste plaatsen zomers warm. En tegen de middag stijgt de temperatuur naar 30 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies

0: met 22 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1972. In de nacht van 19 juni belt de nachtwaker Wills de Washington DC de politie op om te melden dat 5 inbrekers op het hoofdkwartier van de Democratische Partij zitten. Ze worden aangehouden. Daarmee start het bekende Watergate-schandaal.

0: leidt tot het gedwongen voortijdig ontslag van president Nixon, 2 jaar later. September. Tijdens de 20e Olympische Spelen in München gijzelen 8 leden van de Palestijnse terreurgroep Zwart in September de Israëlische sportploeg. De gijzeling wordt met geweld beëindigd op het vliegveld, waarbij 17 doden vallen. Alle gijzelaars en 5 terroristen. In 1972 bestond Radio Veronica 12,5 jaar.
1: Op een paar kilometer uit de kust staat het Rem-eiland weg te roesten. Het mocht geen tv-programma's uitzenden. Aan de radio werden minder moeilijkheden in de weg gelegd. Zo weinig zelfs dat Radio Caroline weer plannen heeft. Niet ver hier vandaan ligt de veelbesproken Mebo 2.
2: Radio Noordzee, internationaal nieuw om 12 uur. Dit is Hans Molenaar.
1: En om het geheel compleet te maken ligt vlak in de buurt de oudste piratenzender.
3: Dat was een hele goede zaterdagmiddag. Dit is Veronica op de 538 meter.
1: Al 12,5 jaar richt dit illegale zendschip zich ongemoeid tot Nederland met als enige live-uitzending het nieuws.
4: Radio Veronica met het nieuws. Techniek, u doet het dus eigenlijk een berg goed op.
1: Veronica begon als reclamezender ver voordat de ster geboren was.
5: Zoveel puur plezier en de milde geur.
1: Alle programma's worden in studio's aan de wal opgenomen, waarna de banden op het schip worden afgedraaid.
6: Koffietijd.
1: 12,5 jaar lang hebben de discjockeys van Veronica zich beijverd om populaire popsterren dichter bij hun publiek te brengen. En ze vonden daarvoor klaarblijkelijk de succesformule.
0: En bij Veronica hoort natuurlijk ook muziek uit 1972. De album top 3 uit het jaar zag er als volgt uit. Concert voor Bangladesh op nummer 3 van diverse artiesten. Harvest van Neil Young op nummer 2. En Himself van Gilbert O'Sullivan op nummer 1. 1972 was het jaar van de hit afkomstig uit de Fabeltjeskrant. Hup, daar is Willem met de waterpomptang. Gezongen en gesproken door Frans van Duschoten.
7: The best only station.
8: Timeless classics and golden memories on Golden Oldies Radio.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van de Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een bemanningslid om het leven. Oekraïne ontkent dat burgers doelwit waren en zegt escalatie te willen voorkomen. Iran eist compensatie terwijl beide landen elkaar blijven verwijten Rusland te steunen. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. 2 andere Nederlanders raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De boot sloeg kort na vertrek om. De Braziliaanse marine en politie onderzoeken het ongeluk. De organisator schrapte alle tochten. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karl en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. En dan nog even het weer. Vannacht zijn er heldere perioden. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden is het nog een graadje warmer. Woensdagochtend is het zonnig en wordt het snel warm. Halverwege de ochtend is het met 25 graden op de eerste plaatsen zomers warm. En tegen de middag stijgt de temperatuur naar 30 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1981. Een bomaanslag verwoest het gebouw van de Amerikaanse propagandazenders Radio Free Europe en Radio Liberty in München. 8 mensen raken zwaar gewond. In maart zijn er nog meer aanslagen op instellingen van het Amerikaanse leger in West-Duitsland. In Gießen en Frankfurt am Main. In Nijmegen komt tot hevige rellen tijdens en na de ontruiming van een aantal gekraakte woningen in de Pearsonstraat. Het gaat allemaal om een ongewenste parkeergarage die er uiteindelijk niet komt. De TGV maakt zijn eerste rit en haalt een topsnelheid van 381 km per uur. De pas geïnstalleerde nieuwe Amerikaanse president Ronald Reagan wordt in Washington DC door de op dat moment 25-jarige student John Hinckley neergeschoten en raakt zwaar gewond. De woordvoerder van de president, James Brady, raakt zwaar gewond en zal verlamd blijven. De aanslagpleger wordt geestesziek bevonden en opgenomen in een psychiatrische inrichting. April. Het ruimteveer Columbia is de eerste space shuttle die in een baan rond de aarde vliegt. In het ziekenhuis in Hamburg sterft het gevangen Rote Armee-fractielid Sigurd Debus aan de gevolgen van zijn hongerstaking tegen de omstandigheden van zijn gevangenschap. Rellen en aanslagen in diverse Duitse steden zijn het gevolg. Anderzijds beëindigen 25 mede-hongerstakers hun actie. Bij verkiezingen in Zuid-Afrika, waarbij alleen blanken stemgerechtigd zijn, handhaaft de Nationale Partij zijn leidende rol, ondanks stemmenverlies. De regering verklaart te zullen vasthouden aan de politiek van apartheid. In mei vindt er een aanslag plaats op paus Johannes Paulus II door de Turk Mehmet Ali Akka, die op 22 juli tot een levenslange gevangenisstraf wordt veroordeeld. Later zoekt de paus hem op in zijn cel en schenkt hem vergeving. FC Utrecht speelt de laatste voetbalwedstrijd in het oude stadion Galgenwaard. Supporters nemen souvenirs mee naar huis en slopen ervoor het halve stadion.
2: Hits from music's golden

Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van de Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een bemanningslid om het leven. Oekraïne ontkent dat burgers doelwit waren en zegt escalatie te willen voorkomen. Iran eist compensatie terwijl beide landen elkaar blijven verwijten Rusland te steunen. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. 2 andere Nederlanders raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De boot sloeg kort na vertrek om. De Braziliaanse marine en politie onderzoeken het ongeluk. De organisator schrapte alle tochten. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karl en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over